was. Maar omdat hij moest stoppen voor een file, kon hij door de politie worden aangehouden. Ook een andere tiener die in de bus als passagier zat, is gearresteerd. Het weer, plaatselijk flink wat regen en er staat een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Aan de kust windkracht 7. De temperatuur zakt naar 16 graden. Overdag wordt het wisselvallig bij een middagtemperatuur van 21. Tot zover het radionieuws.

Zaterdagochtend vanaf 10 uur maak jij een reis door de muzikale jaartellingen. Klinkende klassiekers. Een programma met het beste uit 40 jaar popmuziek. De 12 Inch, de Tweeluik en Mohammed K. Klinkende klassiekers. Iedere zaterdagmorgen van 10 tot 12.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij een aanrijding tussen 2 auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn zaterdagavond laat 3 mensen om het leven gekomen. De Markerwaarddijk, de N307, is voorlopig dicht. Over de identiteit van de slachtoffers en de toestand van de andere inzittenden is nog niets bekend. Er zaten volgens de politie 8 mensen in de 2 auto's. In het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam zal vandaag een herdenkingsdienst voor de overleden koning Harald worden gehouden. Het gebouw, ook wel de Zeemanskerk genoemd, is deze zondag geopend tussen 11 en 4. De herdenkingsdienst voor de Noorse koning begint om 12 uur. De Noorse vorst Harald V overleed vrijdag in Oslo op 89-jarige leeftijd. De Israëlische geheime dienst heeft de zoon van premier Netanyahu met spoed vanuit zijn woonplaats Miami naar Israël overgebracht vanwege een aanzienlijke dreiging tegen zijn persoon. Volgens Amerikaanse media zou Iran voorbereidingen hebben getroffen om hem om te brengen. Zijn woning en routines zouden al in kaart zijn gebracht. Yair Netanyahu, een van de beide zoons van de Israëlische premier, werd ook in Miami al beschermd door de Israëlische geheime dienst. En in Noorwegen is een 14-jarige jongen aangehouden die in een gestolen lijnbus rondreed. Het was al de 4e keer in een jaar dat hij dat deed. Toen een passagier bij een bushalte de jongen zag en niet instapte, maar de politie belde, gaf hij gas. Maar omdat hij moest stoppen voor een file, kon hij door de politie worden aangehouden. Ook een andere tiener die in de bus als passagier zat, is gearresteerd. Het weer, plaatselijk flink wat regen en er staat een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Aan de kust windkracht 7. De temperatuur zakt naar 16 graden. Overdag wordt het wisselvallig bij een middagtemperatuur van 21. Tot zover het radionieuws.

Don't be afraid, television saying that word is free.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij een aanrijding tussen 2 auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn zaterdagavond laat 3 mensen om het leven gekomen. De Markerwaarddijk, de N307, is voorlopig dicht. Over de identiteit van de slachtoffers en de toestand van de andere inzittenden is nog niets bekend. Er zaten volgens de politie 8 mensen in de 2 auto's. In het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam zal vandaag een herdenkingsdienst voor de overleden koning Harald worden gehouden. Het gebouw, ook wel de Zeemanskerk genoemd, is deze zondag geopend tussen 11 en 4. De herdenkingsdienst voor de Noorse koning begint om 12 uur. De Noorse vorst Harald V overleed vrijdag in Oslo op 89-jarige leeftijd. De Israëlische geheime dienst heeft de zoon van premier Netanyahu met spoed vanuit zijn woonplaats Miami naar Israël overgebracht vanwege een aanzienlijke dreiging tegen zijn persoon. Volgens Amerikaanse media zou Iran voorbereidingen hebben getroffen om hem om te brengen. Zijn woning en routines zouden al in kaart zijn gebracht. Yair Netanyahu, een van de beide zoons van de Israëlische premier, werd ook in Miami al beschermd door de Israëlische geheime dienst. En in Noorwegen is een 14-jarige jongen aangehouden die in een gestolen lijnbus rondreed. Het was al de 4e keer in een jaar dat hij dat deed. Toen een passagier bij een bushalte de jongen zag en niet instapte, maar de politie belde, gaf hij gas. Maar omdat hij moest stoppen voor een file, kon hij door de politie worden aangehouden. Ook een andere tiener die in de bus als passagier zat, is gearresteerd. Het weer, plaatselijk flink wat regen en er staat een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Aan de kust windkracht 7. De temperatuur zakt naar 16 graden. Overdag wordt het wisselvallig bij een middagtemperatuur van 21. Tot zover het radionieuws.

Waar je ook bent, op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus, maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij een aanrijding tussen 2 auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn zaterdagavond laat 3 mensen om het leven gekomen. De Markerwaarddijk, de N307, is voorlopig dicht. Over de identiteit van de slachtoffers en de toestand van de andere inzittenden is nog niets bekend. Er zaten volgens de politie 8 mensen in de 2 auto's. In het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam zal vandaag een herdenkingsdienst voor de overleden koning Harald worden gehouden. Het gebouw, ook wel de Zeemanskerk genoemd, is deze zondag geopend tussen 11 en 4. De herdenkingsdienst voor de Noorse koning begint om 12 uur. De Noorse vorst Harald V overleed vrijdag in Oslo op 89-jarige leeftijd. De Israëlische geheime dienst heeft de zoon van premier Netanyahu met spoed vanuit zijn woonplaats Miami naar Israël overgebracht vanwege een aanzienlijke dreiging tegen zijn persoon. Volgens Amerikaanse media zou Iran voorbereidingen hebben getroffen om hem om te brengen. Zijn woning en routines zouden al in kaart zijn gebracht. Yair Netanyahu, een van de beide zoons van de Israëlische premier, werd ook in Miami al beschermd door de Israëlische geheime dienst. En in Noorwegen is een 14-jarige jongen aangehouden die in een gestolen lijnbus rondreed. Het was al de 4e keer in een jaar dat hij dat deed. Toen een passagier bij een bushalte de jongen zag en niet instapte, maar de politie belde, gaf hij gas. Maar omdat hij moest stoppen voor een file, kon hij door de politie worden aangehouden. Ook een andere tiener die in de bus als passagier zat, is gearresteerd. Het weer, plaatselijk flink wat regen en er staat een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Aan de kust windkracht 7. De temperatuur zakt naar 16 graden. Overdag wordt het wisselvallig bij een middagtemperatuur van 21. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. Bij een aanrijding tussen 2 auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn gisteravond laat 3 mensen op het leven gekomen. Over de identiteit van de slachtoffers en de toestand van de andere inzittenden is nog niets bekend. Er zaten volgens de politie 8 mensen in de 2 auto's. Het lijkt erop dat ze frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten voor onderzoek. Het dodental door de zware overstromingen in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is in Nepal opgelopen naar 682. Er worden nog duizenden mensen vermist. In Tibet zijn 16 doden geteld. 546 mensen worden nog vermist, melden Chinese staatsmedia. De Verenigde Staten trekken $3,6 miljoen uit voor humanitaire hulp aan Nepal. Het geld is bedoeld voor levensreddende humanitaire steun, zoals noodvoedselhulp aan meer dan 10.000 getroffen huishoudens voor een periode van 3 maanden. Bij een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen komt veel rook vrij. Uit voorzorg is het station uitgeschakeld, maar het heeft niet tot stroomuitval geleid. De brand woedt in een schakelaar boven het hoogspanningsstation in Meeden. Er staat een grote hoeveelheid ontvlambare koelolie in brand, die ligt opgeslagen in kelders, die volgens de brandweer niet veilig toegankelijk zijn. De brandweer verwacht nog 24 uur ter plaatse te blijven. De Israëlische geheime dienst heeft de zoon van premier Netanyahu met spoed vanuit zijn woonplaats Miami naar Israël overgebracht, vanwege een aanzienlijke dreiging tegen zijn persoon. Volgens Amerikaanse media zou Iran voorbereidingen hebben getroffen om hem op te brengen. Zijn woning en routine zouden al in kaart zijn gebracht. Yair Netanyahu, een van de beide zoons van de Israëlische premier, werd ook in Miami al beschermd door de Israëlische geheime dienst. Het weer bewolkt en vanuit het westen trekken buien over het land. Er staat een stevige zuidwestenwind bij temperaturen tussen 18 en 22 graden. Tot zover het radionieuws.

radio bent. Op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. Bij een aanrijding tussen 2 auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn gisteravond laat 3 mensen op het leven gekomen. Over de identiteit van de slachtoffers en de toestand van de andere inzittenden is nog niets bekend. Er zaten volgens de politie 8 mensen in de 2 auto's. Het lijkt erop dat ze frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten voor onderzoek. Het dodental door de zware overstromingen in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is in Nepal opgelopen naar 682. Er worden nog 1000 mensen vermist. In Tibet zijn 16 doden geteld. 546 mensen worden nog vermist, melden Chinese staatsmedia. De Verenigde Staten trekken $3,6 miljoen uit voor humanitaire hulp aan Nepal. Het geld is bedoeld voor levensreddende humanitaire steun, zoals noodvoedselhulp aan meer dan 10.000 getroffen huishoudens voor een periode van 3 maanden. Bij een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen komt veel rook vrij. Uit voorzorg is het station uitgeschakeld, maar het heeft niet tot stroomuitval geleid. De brand woedt in een schakelaar boven het hoogspanningsstation in Meeden. Er staat een grote hoeveelheid ontvlambare koelolie in brand, die ligt opgeslagen in kelders, die volgens de brandweer niet veilig toegankelijk zijn. De brandweer verwacht nog 24 uur ter plaatse te blijven. De Israëlische geheime dienst heeft de zoon van premier Netanyahu met spoed vanuit zijn woonplaats Miami naar Israël overgebracht, vanwege een aanzienlijke dreiging tegen zijn persoon. Volgens Amerikaanse media zou Iran voorbereidingen hebben getroffen om hem op te brengen. Zijn woning en routine zouden al in kaart zijn gebracht. Yair Netanyahu, een van de beide zoons van de Israëlische premier, werd ook in Miami al beschermd door de Israëlische geheime dienst. Het weer bewolkt en vanuit het westen trekken buien over het land. Er staat een stevige zuidwestenwind bij temperaturen tussen 18 en 22 graden. Tot zover het radionieuws. Tonight.

Radio Amerika is overal. Ga voor meer informatie naar radioamerika.nl. Radio Amerika is echt overal.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. Bij een aanrijding tussen 2 auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn gisteravond laat 3 mensen om het leven gekomen. Over de identiteit van de slachtoffers en de toestand van de andere inzittenden is nog niets bekend. Er zaten volgens de politie 8 mensen in de 2 auto's. Het lijkt erop dat ze frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is in beide richtingen inmiddels weer open. Het dodental van de vloedgolf in Nepal aan de grens met China is opgelopen tot 734. Er worden nog zeker 2500 mensen vermist. Op Chinees grondgebied zijn volgens staatsmedia in China zeker 16 doden gevallen en worden ongeveer 550 mensen vermist. De Verenigde Staten trekken $3,6 miljoen uit voor humanitaire hulp aan Nepal. Het geld is bedoeld voor levensreddende humanitaire steun, zoals noodvoedselhulp aan meer dan 10.000 getroffen huishoudens voor een periode van 3 maanden. Als onderdeel van een herschikking van de militaire top in Noord-Korea is defensieminister No Kwang-chol ontslagen. Dat meldde de Noord-Koreaanse staatsmedia. Naast het verlies van zijn hoge positie is hij binnen de leiding van de regerende partij ook gedegradeerd tot eerste adjunct-directeur van het departement voor de munitieindustrie. De nieuwe minister van Defensie van Noord-Korea is Kim Song-gi, oud-directeur van het politieke bureau van het Koreaanse volksleger. De Israëlische geheime dienst heeft de zoon van premier Netanyahu met spoed vanuit zijn woonplaats Miami naar Israël overgebracht, vanwege een aanzienlijke dreiging tegen zijn persoon. Volgens Amerikaanse media zou Iran voorbereidingen hebben getroffen om hem op te brengen. Zijn woning en routine zouden al in kaart zijn gebracht. Yair Netanyahu, een van de beide zoons van de Israëlische premier, werd ook in Miami al beschermd door de Israëlische geheime dienst. Het weer bewolkt en vanuit het westen trekken buien over het land. Er staat een stevige zuidwestenwind bij temperaturen tussen 18 en 22 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.

0: Iedere zaterdagochtend vanaf 10 uur maak jij een reis door de muzikale jaartellingen. Muzikale jaartellingen. Klinkende klassiekers. Een programma met het beste uit 40 jaar popmuziek.
1: Het is 9 uur.
2: Dit is Dick ter Haak met het radionieuws. Het referendum over de hervatting van de gesprekken over het EU-lidmaatschap van IJsland is uitgelopen op een nek-en-nek-race. Het nee-kamp heeft een nipte voorsprong. Het wachten is op de uitslag van de districten buiten de hoofdstad Reykjavik, waar veel nee-stemmers wonen. In 2009 had IJsland al eens het EU-lidmaatschap aangevraagd, maar die aanvraag is in 2013 ingetrokken. Volgens voorstanders leidt lidmaatschap van de EU tot een minder hoge inflatie en lagere rentetarieven, maar de tegenstanders geloven daar niet zo in. Bij een aanrijding tussen twee auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn gisteravond laat 3 mensen om het leven gekomen. Over de identiteit van de slachtoffers en de toestand van de andere inzittenden is nog niets bekend. Er zaten volgens de politie 8 mensen in de twee auto's. Het lijkt erop dat ze frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is in beide richtingen inmiddels weer open. Het dodental van de vloedgolf in Nepal aan de grens met China is opgelopen tot 734. Er worden nog zeker 2500 mensen vermist. Op Chinees grondgebied zijn volgens staatsmedia in China zeker 16 doden gevallen en worden ongeveer 550 mensen vermist. De Verenigde Staten trekken $3,6 miljoen uit voor humanitaire hulp aan Nepal. Het geld is bedoeld voor levensreddende humanitaire steun, zoals noodvoedselhulp aan meer dan 10.000 getroffen huishoudens voor een periode van 3 maanden. Als onderdeel van een herschikking van de militaire top in Noord-Korea is defensieminister No Kwang-chol ontslagen. Dat melden de Noord-Koreaanse staatsmedia. Naast het verlies van zijn hoge positie is hij binnen de leiding van de regerende partij ook gedegradeerd tot eerste adjunct-directeur van het departement voor de munitieindustrie. De nieuwe minister van Defensie van Noord-Korea is Kim Song-gi, oud-directeur van het politieke bureau van het Koreaanse volksleger. Het weer bewolkt en vanuit het westen trekken buien over het land. Er staat een stevige zuidwestenwind bij temperaturen tussen 18 en 22 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Goedemorgen.
3: Radio Amerika, Rotterdam.

Ja, iedereen weer een hele goede morgen op deze zondag. Het einde van de maand is in zicht. 30 augustus. En het is 2026. Het is momenteel 7 minuutjes over 9.

Uit de beginperiode van onze Nederlandse top 40. 1965, The Right Here Brothers. You've lost that love and feeling. We hebben dit uurtje, ja, natuurlijk wel een beetje lekkere muziek. Het is nog vroeg. Neem lekker een bak koffie of een bakje thee. Met een heerlijk broodje of een croissantje of wat dan ook erbij. Friday night, you and your-

Robert Lam en iedereen die doet het. Ja, ik vraag mij af wat, maar dat ligt aan hem natuurlijk. 10 minuutjes voor 9:30. Gaan we lekker door met Lady Gaga. Hier is de Pokerface. En mocht je een verzoeknummer hebben, hij is welkom. Via de site, via natuurlijk alle media kan je het sturen. Wij lezen echt van alles. En heb je iets leuks te vertellen? Ook dat kan erbij.

Fun and Sunlight. Ja, we zitten hier lekker in de studio aan de koffie. Ja, nou ja, goed, Otto die zit ook al naast me. Die zit al lekker mee te luisteren hier zo. Naar Teddy Swims uiteraard. Hier is Mr. Know-it-all. En ik zag een paar verzoeknummers voorbij komen, dus... Ja, mocht je er ook eentje hebben, vraag.

0: Nou, ik zou wel eens weten wie die Mr. Know-it-all is, want ik heb hem nog niet echt gezien. Daddy's Wins om 9:30. Ja, en Otto die zit naast me. Goedemorgen, Otto.
1: Goedemorgen, jongen.
0: Oké. Nou, we gaan lekker door met muziek, want ja, daar zitten we dit uur voor natuurlijk. En ja, Otto die mag dadelijk wel weer meedoen, hoor. Oh, nee, die hebben we al lang gehad, joh. Die moeten we helemaal niet meer hebben, Robert Lang. Nee. Even zo doen. Nee, ja, ik was vergeten helemaal een nummertje klaar te zetten. Dus ja, dan ga je wel eens de boot in. Maar we zitten er live, dus ja. Ik kan moeilijk zeggen, ik zet de schaar er even in. Hier is Randy Crawford en Why?

Zo, dat was er dan weer. Emily, Sunday en Next to Me. Ja, nou ja, goed. Next to Me. Dat wilde zeggen dat ze naast me zit. Maar dat is niet helemaal waar. Gaan een lekker ouwtje draaien van Mike en Michael. Een lekker vrolijk nummertje. Doet een beetje denken aan de zomer. Maar als ik naar buiten kijk, dan denk ik nou, de herfst is in tocht. Ja, de lente kunnen we nog niet over.

Mike en Michael en Himalaya. Ik ben er nog nooit geweest, maar misschien dat ik ooit nog eens een keertje die kant op ga. De Outhear Brothers, die hebben ook nog eventjes voor je klaarstaan. En dat is Wiggle Wiggle, Don't Stop. Nou ja, Don't Stop, Wiggle Wiggle. Maakt allemaal niet uit. We zitten bijna tegen het einde van het eerste uurtje. Althans, ik dan. Maar we gaan nog gezellig twee uurtjes door, namelijk met z'n tweetjes.

Sophie Alice Baxter en Murder on the Dance Floor. Dan gaan we eens even een stukje gezelligheid opzoeken. Ik weet dat er een hoop mensen zijn die dit nummer heel erg leuk vinden. Want ik heb een aantal verzoeken voor dit nummer binnengekregen. Maar dat is vanmorgen. Maar ja, goed, we draaien vandaag. Django Wagner. Bachata. Bailando.

Bachata Bailando, de nieuwe van Django Wagner. Nou, lekker even door met anderen. Nou, misschien jaag ik hiermee wat mensen weg, maar achter komen er ook wel weer wat bij. Patty en Shift, hier is Wonderful.

0: Lekker nummertje van de Isley Brothers. Ja, ik zat hier even een stukje film te kijken. Ja, dat gebeurt ook nog wel eens in de ochtend. Nou, laten we lekker doorgaan met de laatste tot aan de klokken van 10 uur. Dat is deze.
1: You don't watch that. Watch this. This is the heavy, heavy monster sound. One step beyond.
0: Nou ja, de titel hebben ze zelf al gezegd. Madness. In mei hoor je zo weer terug met Otto na 10 uur.

0: Het is 10:00.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. In de Noord-Zwitserse stad Aarau is bij een schietincident zeker 1 persoon om het leven gekomen en zijn 5 mensen al of niet ernstig gewond geraakt. Volgens Zwitserse media was het schietincident vannacht bij een paardenrenbaan waarin een reef plaatsvond. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Volgens de Zwitserse politie wordt er gezocht naar de nog onbekende schutter en de politie vraagt om videobeelden en foto's van bezoekers. De omgeving rond de paardenrenbaan in Aarau is afgezet. De Nederlandse massadonor Simon zegt dat door zijn spermadonaties minstens 199 kinderen zijn geboren. Veel meer dan de 121 die eerder bekend waren. 1 vrouw zou momenteel nog zwanger zijn. Simon maakt het nieuwe cijfer bekend in een brief van de betrokken ouders, die in handen is van Nieuwsuur. 172 kinderen zouden in Nederland zijn geboren, 11 in België, 15 in Duitsland en 1 in een ander Europees land. In de brief van de ouders erkent hij dat hij hen niet altijd eerlijk heeft geïnformeerd over de omvang van zijn donorschap. Het referendum over de hervatting van de gesprekken over het EU-lidmaatschap van IJsland is uitgelopen op een nek-en-nek-race. Het wachten is op de uitslag van de districten buiten de hoofdstad Reykjavik, waar veel nee-stemmers wonen. In 2009 had IJsland al eens het EU-lidmaatschap aangevraagd, maar die aanvraag is in 2013 ingetrokken. Volgens voorstanders leidt lidmaatschap van de EU tot een minder hoge inflatie en lagere rentetarieven, maar de tegenstanders geloven daar niet zo in. Bij een aanrijding tussen 2 auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn gisteravond laat 3 mensen om het leven gekomen. Over de identiteit van de slachtoffers en de toestand van de andere inzittenden is nog niets bekend. Er zaten volgens de politie 8 mensen in de 2 auto's. Het lijkt erop dat ze frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is in beide richtingen inmiddels weer open. Het weer bewolkt en vanuit het westen trekken buien over het land. Er staat een stevige zuidwestenwind bij temperaturen tussen 18 en 22 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Het is zo waar. Als het maar wezen kan. Spandau Ballet. En True. Een heerlijk nummer. Een nummer om eens eventjes lekker mee te beginnen. Iedereen weer welkom. Ik weet niet meer. Volgens mij hebben we het steeds meer naar de zin als ik hier zit.
1: Ja, zeker.
0: Het is 7 minuten over 10. Ja, nummertje duurt een beetje lang. Volgens mij komt hij van een album af.
1: Maar dat maakt niet uit. Het is een heel mooi nummer.
0: Oh ja, nee.
1: En ik heb hem in het verleden ook wel gedraaid hoor, deze.
0: Oh ja.

0: Ja, ja, daar zijn we weer.
1: En de hits van toen. 70s, 80s en 90s.
2: Goedemorgen. Kopje koffie?
0: Nou ja, ik heb er al twee op, dus ja.
3: Die hebben we net op, dus ja, dank nou je wel daarvoor.
0: ik had er al twee op, dus...
3: Nee, ik wou even nog terug gaan, heel eventjes naar vorige week zondag.
0: Oh.
3: Van schandalig gedrag van de Feyenoord Sports bij de uitwedstrijd tegen Cambuur. Kappen daarmee, jongens, want je brengt alleen maar je eigen cup in dit gediet. En wat ik nog schandelijker vind, kinderen gewond raken en de wedstrijd gewoon door laten gaan. Schande, KNVB. Meer ja. woorden waar we kunnen aan waarheid maken.
0: Oh, nou ja, goed. Ja, ik heb verder niet gekeken of zo, hoor. Dus ik weet er eigenlijk ook heel weinig van dat
3: voetbal. Ja, nee.
0: Maar waren ze weer asociaal gedrag?
3: Ja, vuurwerk schieten in het familievak van Cambuur.
0: Oh, dat goed.
3: Waardoor de 7 gewonden vielen, rond 1 kind met oogletsel.
0: Jeetje.
3: En toch door laten voetballen, die KNVB, stelletje idioten.
0: Ja,
3: hier ben ik echt pitsnijdig over.
0: Nou ja, goed, dan kan je ook wel kwaad worden. Vooral als het om kleine kinderen gaat natuurlijk.
3: Ja, zeker.
0: Die zitten de hele leven misschien dadelijk met
3: en
0: één.
3: En één ding moeten ze doen. Nooit meer supporters naar uitwedstrijden. Dan heb je die rotzooi ook niet meer.
0: Ja, maar ik vind het toch wel altijd raar dat ze, ja, dat ze gaan lopen vechten en knokken bij een voetbalwedstrijd. Dat,
3: Maar weet je wat ik nou niet snap? Hoe krijgen die gasten zo'n massaal partij vuurwerk in binnen? Dan moeten ze toch hulp gehad hebben?
0: Volgens mij, misschien de portier omgekocht bij de beveiliger.
3: Dat kan, maar dat of, kunnen we niet.
0: Of misschien kent eentje heel hoog gooien dat hij eroverheen gegooid heeft.
3: Nou, dan moet je meer dan 40 meter hoog gooien en dan het overdekte vak in.
0: Nou, dat kan toch? Je hebt mensen die gooien ook een speer.
3: Ja, nee, maar... Ik bedoel, ik wou er maar geen woorden meer aan vuil maken. Dat is zonde van mijn tijd.
0: Ja, nee, dat zou ik ook niet doen. We hebben heerlijke muziek de aankomende 2 uur. En misschien dat er nog een beetje informatie loskomt. Of een aantal verzoeknummertjes. Het kan allemaal. Stuur ze maar door via de mail of via Facebook. Of weet ik het allemaal. Lekker beginnen met Katrine Ferré.

0: Zo, nou, dat was het dan weer. Catherine Ferry en...
1: En je raadt het nooit wie er op wakker is.
0: Ah, dat is waar. Wie dan?
1: Wie slaapt er altijd lang?
0: Jij?
1: Nee.
0: Oh.
1: Hele goede bekende van ons.
0: Oh, nou, dat weet ik niet.
1: Peter natuurlijk.
0: Oh, nee.
1: Hij heeft een verzoekje al ingediend, dus dat
0: gaan we
1: dadelijk even opzoeken.
0: Ja, nou ja, goed. We hebben het toch al gevonden. Dat was toch dat nummer wat jij net zei? Of niet?
1: Nee, dat is
0: het. Oh, nou ja, dan draai dan die andere mij.
1: Ja. We draaien eerst maar Christian Yellow River. Dat is wel lekker die nummertje. Nou, lekker een gouden, ouwe.
0: Ja, het zijn allemaal gouden, ouwe.
1: Ja.
0: We draaien alleen maar oude rotmuziek hier zo.
1: Oude meuk allemaal, maar wel gezellig.
0: Ja, daarom.

0: nou de gele rivier. Ja, nou ja, bij ons zijn ze groen, toch? Of bruin. Ja, die rivieren die zijn niet...
1: Ja, maar het is wel heel erg. Wel lekker, deze muziek.
0: Jawel, jawel, jawel.
1: En ja, voor de zomerliefhebbers slecht nieuws. Want 1 september begint de meteorologische herfst.
0: Oh, nou ja, goed. Dat maakt toch niet uit.
1: Ja, en er komt nog een golfje regen aan, als je de laatste berichten mag geloven.
0: Ja, maar als je de laatste berichten gelooft, dan krijg je ook nog een hele mooie week tussendoor.
1: Ja, ja, op lange termijn verwachting. Nou. Maar dat eerst zien, dan geloven.
0: Oké, we hoorden Tony Christie en de Yellow River. Was het nou met Down? Ik weet het eigenlijk niet. Nou ja, goed, het maakt allemaal niet uit.
1: Maakt niet uit. De muziek is goed en daar gaat het tenslotte om.
0: Ja, nou, ik ga even een terugblik naar de Bee Gees. Hier is You Win Again. Oh.
1: Dat zijn onze luisteraars toch altijd met deze muziek?
0: Ja, dat geloof ik wel, ja.

0: You Win Again, de Bee Gees. En ik vraag mij af wie er gewonnen.
1: Ja, dat vraag mij ook af. Maar tot nu toe winnen de luisteraars, want zij geven ons toch de motivatie om dit te doen.
0: Ja, nou ja, we hebben dan een verzoekplaatje, dat is van Peter. En die gaan we zo meteen even draaien. Dus eerst even nog een plaatje, Otto.
1: Ja, dat doen we van Dalila, je aan het draaien.
0: Oh, Jet André.
1: Ja, Jet André. Mijn Frans is niet zo goed, dus neem me niet aan.
0: De mijne ook.

0: Ja, en Gert-André.
1: Ja, we hebben een verzoekje binnengekregen.
0: Ja.
1: Van Peter uit verpleeghuis Aafje.
0: Aafje?
1: Ja, het verpleeghuis waar
0: is
1: hij verblijft.
0: Is dat daar bij het ziekenhuis?
1: Ja, dat is bij het ziekenhuis, ja.
0: Ja,
1: en hij vroeg om Pino die Antjean met oké, we zullen maar snel draaien. Voordat hij met die zussen er vandoor gaat.
0: Ja, nou ja.
1: Ja, dat is een boefje hoor, wat dat betreft.
0: Ja, dat weet ik, dat weet ik. Ik zag een verleden keer...
1: Ja, ik heb die zussen ook wel gewaarschuwd, houd hem in de gaten.
0: Ja, maar ik zag een verleden keer met een van die zussen zaken over de gang heen lopen. Hand in hand.
1: Joh.
0: Ja, hand in hand.
1: Word je daarna aan het werk?
0: Nee, ik was daar toevallig eventjes. Ik moest ook iemand bezoeken. En ik denk, het is oké te lopen.
1: Nou, ja.
0: Ik heb niet geroepen, hè.
1: Nee. We laten maar even zijn pleziertje hebben.
0: Ja, natuurlijk, joh.
1: Pino de Antio. Oké, op verzoek van Peter.
0: Nou, gaan we dat lekker doen. Hoe kom je erbij om zo'n plaat aan te raken?
1: Ja.
0: Wel een lekker nummertje zo toch?
1: Nou, dat weet ik.
0: Ik ken deze alleen maar van Macquarie
1: Idea. Ja. Nou, ja, heb je nog meer gemaakt, trouwens, hoor.
0: Oh, nou, we gaan dadelijk eens kijken.

0: Nou, ik vind het toch een beetje lijken op Macquarie Idea. Dit,
1: ja, inderdaad. Zo'n beetje dezelfde stijl. Ja. Maar het was een mooi nummer. Peter, dankjewel voor je verzoekje, jongen.
0: Ja, nou ja. Weet je wie er ook een verzoek ingediend heeft?
1: Nee.
0: Henk.
1: Ja.
0: Ja, maar die vragen gelijk 4 aan.
1: Ja, ja, dat kan toch. Dat nee. weten we toch. Ja. Het is zo'n beetje Henk zijn tijd, hè. Dus,
0: ja, nou ja, dat...
1: Ja, nou dat, ja, die paar seconden, dat maakt ook niet meer uit.
0: Nou, maar het zijn 30 seconden, hoor.
1: Ja, als je ze moet hangen, dan overleef je het toch niet.
0: Nee, ik denk het ook niet. Maar we gaan lekker door naar die top 4 van Henk. En ik zou zeggen, veel leuk.
1: Geniet ervan.
0: Ja.
2: Zondagochtend rond 9:30. De top 4 van Henk Vreven.

0: Wat een mooie top 3 dit keer, Otto.
1: Ja, heerlijke nummers trouwens. Complimenten naar dat mooie stadje in het midden van Nederland.
0: Ja, nou ja, hoorde je natuurlijk Down en Knock 3 Times. En we hadden ook nog een nummertje van Petula Clark en Don't Sleep. It's a Subway. En Mary Hawkins, ja, dat is een hele oude natuurlijk ook. En Those Were The Days en de Moody Blues, die hadden we ook nog. Maar die was een beetje aan het begin. En die zong het samen met Jeff Wayne en Justin Hayward. Dus ja.
1: Ja, dat waren ze weer, hè. Daar winnen hele mond vol weer.
0: Nou, jeetje zeg, ik ben er moe van, man.
1: Maar het was wel lekkere muziek, dus...
0: Nou ja, het is 11:15, dus we hebben nog een kwartiertje en dan... Ja. Gaan we het volgende uur weer in?
1: Ja, zeker.
0: Dus, Otto, wat voor nummertje zou jij graag willen horen?
1: Draait Chris Ria met Josephine.
0: Josephine?
1: Ja.
0: Oh, ken jij iemand die zo heet?
1: Nee, maar ik vind het gewoon een lekker nummer.
0: Nou ja, ik ken er een aantal die Josephine heet.
1: Ja, onder andere één in Brabant.
0: Ja, nee, hier in Rotterdam ook, hoor.
1: Jawel.
0: Maar laten we lekker luisteren naar ome Chris.

0: My Girl Josephine.
1: Ja, inderdaad.
0: Ik ben eigenlijk benieuwd of dat zijn vrouwtje Josephine heet.
1: Ja, misschien kan je altijd een keertje opzoeken. Joh.
0: Ja. Oh ja, misschien
1: maar ik vond het een heerlijk nummer en het is een van zijn vele grote hits.
0: Ja, ja, buiten Driving Over Christmas.
1: Ja,
0: natuurlijk.
1: Dat was echt te knallen voor hem.
0: Ja, maar ja, dat draai je ook maar een paar dagen.
1: Dan ja, dat draai je ook maar een week of twee.
0: Nou ja.
1: Ongeveer,
0: ja. Ja, je hebt natuurlijk eerst Sinterklaas nog.
1: Ja, natuurlijk moeten we eerst Sinterklaasjes liedjes draaien.
0: Ja, dag.
1: Nou, maar ik heb Henk wel een leuk Sinterklaas liedje aan
0: het einde van het jaar. Nou, doe maar niet.
1: Ja.
0: Sinterklaas, wie kent hem niet?
1: Ja, bijvoorbeeld. Ja, inderdaad.
0: Nou, laten we dat maar niet doen. Laten we maar gewoon doorgaan met de London Beat. En een Better Love. 10 minuutjes voor 11. Even welkom met een verzoekplaat. En je kan je aanvragen via de bekende wegen gewoon. Kijk even op de site.

0: A Better Love Down in a Minute van de London Beat.
1: Ja, zeker. Zeker lekker nummer ook.
0: Ja.
1: Ik heb nog een lekker nummertje ook. En dat is weer Nederlandstalig. Daarvoor gaan we een beetje naar de Achterhoek. Normaal en Oerend Hart.
0: Nou, doe even normaal, man.
1: Nou, deden de mensen dat maar. Dan was het al een stuk beter.
0: Ik denk het wel, ja. Ik zeg maar.

Ja, Otto, maak je telefoongesprek maar gewoon. We hoorden normaal en ze gingen heel erg hard. Die bed is helemaal natuurlijk en daarom ging je ook onderuit. We hebben nog één plaatje tot aan de klokken van 11 uur. Deze van Animals. Don't let me be misunderstood. Tot na 11 uur.

0: Het is 11 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. In een referendum hebben de inwoners van IJsland voor het merendeel tegen de start van onderhandelingen over het EU-lidmaatschap gestemd. 52,5% is tegen en 47,5% voor. Na het tellen van de stemmen in de districten van de hoofdstad Reykjavik had het D-kamp al een lichte voorsprong. Maar na het tellen van de stemmen uit de districten buiten Reykjavik, waar veel meestemmers wonen, is die voorsprong verder uitgelopen. Voorstanders vinden dat het EU-lidmaatschap goed is voor de economie, maar de tegenstanders geloven daar niet zo in. De Israëlische premier Netanyahu heeft ongemeen fel uitgehaald naar de kolonisten die het dorp Kusra op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever hebben aangevallen. In een verklaring zegt Netanyahu dat de criminele gewelddaden die zijn gepleegd door relschoppers de Joodse gemeenschap onrecht aandoen, het leger belemmeren bij de uitoefening van zijn taken en de positie van Israël in de wereld schaden. Bij de aanval van de kolonisten vielen een aantal gewonden. In de Noord-Zwitserse stad Aarau is bij een schietincident zeker één persoon om het leven gekomen en zijn vijf mensen al of niet ernstig gewond geraakt. Volgens Zwitserse media was het schietincident vannacht bij een paardenrenbaan waar een reef plaatsvond. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Volgens de Zwitserse politie wordt er gezocht naar de nog onbekende schutter en de politie vraagt om videobeelden en foto's van bezoekers. De omgeving rond de paardenrenbaan in Aarau is afgezet. De Nederlandse massadonor Simon zegt dat door zijn spermadonaties minstens 199 kinderen zijn geboren. Veel meer dan de 121 die eerder bekend waren. Eén vrouw zou momenteel nog zwanger zijn. Simon maakt het nieuwe cijfer bekend in een brief aan de betrokken ouders die in handen is van Nieuwsuur. 172 kinderen zouden in Nederland zijn geboren, 11 in België, 15 in Duitsland en 1 in een ander Europees land. In de brief aan de ouders erkent hij dat hij haar niet altijd eerlijk heeft geïnformeerd over de omvang van zijn donorschap. Het weer bewolkt en vanuit het westen trekken buien over het land. Er staat een stevige zuidwestenwind met temperaturen tussen 18 en 22 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Ronan Keating. En life is a rollercoaster.
1: En wees welkom in het tweede uur.
0: Ja, nou ja, daar zijn we al mee begonnen nu, hè?
1: Ja, nou, ik mag het even zeggen. En dan luisteraars die net wakker geworden zijn, een hele goede morgen toegewenst van deze kant.
0: Ja, nou ja, dat gaat wel lukken. Jij hebt ook een leuk plaatje.
1: Ja, van OMD, oftewel Orchestra Manoeuvres in the Dark. En dat doen we met dat hele mooie nummer, The Locomotion.
0: Gaan we zeker doen. Doen we gewoon.

0: Ja, ja, ik zing gewoon even een
1: OMD, Orchestra Manoeuvres in the Dark. Wat een heerlijk nummer trouwens dat.
0: Ja, nou ja, ik heb ook heerlijke nummers. Ik heb twee nummers klaarstaan. Heerlijke nummers ook. Ja. Wil je weten welke?
1: Ja, nou, we hoorden het vanzelf al, jongen.
0: Oké. Okay. Aan alles trouwens van Stevie Wonder.
1: Ja. Oh, dat is ook wel lekker.
0: Ja. Het is 10 minuten over 11 en het weer
1: Henkie
0: buiten...
1: Henkie had zijn klomp aan. Ja.
0: Het weer buiten is gewoon bagger.
1: Ja, zeker.

0: Nou, volgens mij ga ik met deze platen wel de meeste zendtijd. Another Star van Stevie Wonder.
1: Ja. Ja.
0: Ach ja, 5 minuutjes, wat maken het uit. Het is gewoon een heerlijk nummer.
1: En vanmiddag om 3:30 komen onze Haagse vrienden op bezoek. Dan is het Feyenoord ADO Den Haag.
0: Ah, oh, wat gezellig.
1: En ik ben benieuwd of ze weer die knuffelactie doen, wat ze wel eens meer deden die aangelezen voor het Sophia Kinderziekenhuis. Dan gooien ze allemaal knuffeltjes uit het uitvak naar beneden en er wordt dan opgevangen en in zakken gedaan en overgedragen aan het Sophia Kinderziekenhuis. Oh. Ik hoop dat ze die traditie in stand houden, want dat is weer de mooie kant.
0: Nou ja, goed, we zien de beelden wel,
1: ja,
0: denk ik.
1: We zien het vanmiddag wel.
0: Nou ja, goed. Lekker stukje muziek is ook nooit weg natuurlijk, hè?
1: Dat doen we met Gladys Knights en de Pips. Met Midnight Train to Georgia.
0: Oeh, jij gaat wel ineens mensen weer eens maken.
1: Ja, nou, valt van mij. Maar dit is zo'n mooi nummer, ik denk, dit moet ik draaien.
0: Ja, natuurlijk. Hoort er gewoon tussen. Nee, ik heb geen slag.

0: Heel mooi nummer trouwens.
1: Ja, dat zo? Weten we. Daarom draaien we dat. En dit is muziek naar de... Daar kijk ik uren naar luisteren. Zo op mijn gemakje onderuit gezakt.
0: Nou ja, goed, uren niet. Maar
1: ik ben wel een hele extreme liefhebber van deze soort muziek. Ik draai het thuis ook vaak hoor. Als bijvoorbeeld... Zoals 's morgens heel vroeg of 's avonds heel laat, weet je wel.
0: Ja.
1: Zo voor het slapen gaan. Met wakker worden, even een beetje bijkomen zo.
0: Nou,
1: en dan weer indoezelen.
0: Ja, nou ja, dan kijk, ik draai dan liever deze soort muziek. Om te gaan slapen. De Girl
1: Tip. Kan ook, ja.
0: Ja. Move Away. Samen met Boy George. Kom maar mooi dit.
1: Zeker vakwerk.

0: De cultureclub en Move Away.
1: Ja, zeker.
0: Zullen we dat doen of zullen we nog even blijven?
1: Nou, we blijven nog maar
0: een
1: vruchtje.
0: Ja, nog een half uurtje ongeveer.
1: Ja, zeker.
0: Nou, dan hebben we nog een heleboel muziek.
1: Nou, zeker. En daar is de volgende, de eentje van Juice Newton en The Queen of Hearts.
0: Dat is een lekker nummer, wist je dat?
1: Ja, lekker een beetje bijkomen zo.
0: Ja.
1: Bij het normale dagritme bedoel ik, hè?
0: Ja, nou ja, het is zondag, dus iedereen...
1: De mensen zijn wat relaxer op zondag, maar wel begrijpelijk.
0: Ja.

0: Jules Nielsen.
1: Queen of Hearts.
0: Nou ja, ja Henk, ja.
1: Je had een verzoekje, Henkie, hè?
0: Ja, ik zat ineens naar de andere kant kijken. En ik zie ineens Henk. Henk zegt, ja, maar je hebt al het of vier, Henk. Je moet blijven aanraken.
1: Hij wil zendtijd inpikken. Ja. Jij doet er een van Dolly Parton, begreep ik.
0: Hoe weet jij dat?
1: Ja, ik kijk op het scherm mee.
0: Oh.
1: En die titel, die zegt me wel wat. En daar had Henk hekel aan, over die titel.
0: Over die titel?
1: Ja.
0: Nee, joh.
1: Ja, had Henk wel hekel aan, ja.
0: Nee, joh, je hebt toch pauze tussendoor.
1: Je hebt pauze. Dat kan ook. Ja, Henk weet wel welk nummer we nou bedoelen.
0: Afgelopen week hebben een heleboel mensen van 9 tot 5 gewerkt. Dus vandaar draaien we deze eventjes. Ja, ik heb ook wel eens gewerkt van 9 tot 5.
1: Ja.
0: Maar wel een hele tijd terug.
1: Inderdaad.

0: Nou, ik heb lange werktijden meegemaakt van 9 tot 5 uur. Ja. Ik heb van 8:30 tot 5:30 gestaan.
1: Ik heb ze ook wel meegemaakt, gewoon in de disco bij het park, zeg maar, toen een tijd werkzaam was. Want dan begonnen we s'avonds om 10 uur tot s'morgens 8 uur.
0: Ja, nou ja, goed, kijk, als ik zo naar die tijd kijk, dan denk ik van 9 tot 5, dat is dan...
1: Kantoortijden.
0: Ja, dat is kantoor, hè. Dus ja, al die kantoormensen die hebben afgelopen week...
1: Ja, dan zijn jullie al een poosje bezig.
0: Ja,
1: nee. 9 uur, ja.
0: Nou, laten we een ander plaatje rijden, want we kunnen wel over Dolly
1: Parton. Nou, maar we gaan niet over werk hebben dit weekend, want het weekend is tenslotte voor plezier.
0: No.
1: En dat hebben jullie met de volgende plaat. Third World and Now That We Found Love.
0: Nou, dat is juist een liefdesplaatje eigenlijk.
1: Nee, maar toch wel leuk. Leuke muziek om naar te luisteren.
0: Oh ja, nee, bedoel je zo. Ja, nee, dan is wel anders. Nee, oké. Doen we dat.

0: Third World.
1: Ja, ze hebben het toch gevonden, hè?
0: Nou, inderdaad, ja.
1: Ja.
0: Ja, we hadden het er net over van Dolly Parton. En zeg ik, wie zou de volgende zijn? Ja,
1: ja dat weet je niet. Ik denk degene die het eerst zijn ogen sluit.
0: Ja, wie zou dat zijn?
1: Ja, dat kunnen er velen zijn. Nou, dat kunnen er miljoenen zijn over de hele aardbol.
0: Nou, daar hou ik ze wel even open nog.
1: Ja, ik hou ze nog maar even een poosje open, niet erg vind.
0: Ja, hij zei tegen mij, Patty Bright is niet zo knap. Nee, dat snap ik. Ze zijn allemaal oud, ja, dat snap ik ook. De Luthiers, die zijn alle drie
1: oud. Maar Henk, jij bent ook niet een van de jongsten meer.
0: Nee, ik ook niet. Jij
1: en ik ook niet.
0: Nee, maar ja, een van de drie moet je kiezen, Henk, van de Luthiers. Welke kiezen? Laten we dat maar eventjes weten. Hier is Trojan Horse.

0: De Lufjes. En weet jij nog eigenlijk wie dat allemaal waren?
1: Marga, José en...
0: José.
1: En hoe heette die derde nou? Jongen?
0: Patty,
1: ja.
0: Ja,
1: inderdaad.
0: Het waren vroeger natuurlijk wel leuke meiden.
1: Ja, zeker. Maar ja, we worden allemaal een dagje ouder.
0: Vooral die Marga, dat was wel een lekkere volle meid.
1: Ja, zeker.
0: Maar ik heb, ik zeg net tegen Henk, ik zei nou, die José, hè, dat ziet er nogal goed uit hoor, met de leeftijd.
1: Ja, zeker.
0: Als hij nagaat dat ze 7 jaar ouder is dan ik, dus ja, dan is hij iets te oud voor mij. Maar goed, we gaan lekker door met muziek, Otto. Daar
1: ja, dat doen we ook. Dat doen we met Nick Kamen en It's Time You Break My Heart.
0: Oh ja. Oh, ja, okay.
1: Lekker wakker worden. Lekker wakker blijven bedoel ik.
0: Nou, als ik zo naar die titel kijk... Nee, liever niet. Maar goed, het kan altijd...
1: Het is een mooi nummer.
0: Ja, het is een liefdesnummertje een beetje. Gaat over de liefde, luisteren.

0: Ja, ja, een lekker nummertje van Nick Kamen.
1: Ja. Ja, inderdaad. It's time you're breaking my heart.
0: Oei. Nou ja, ik zal me niks meer zeggen natuurlijk. Want ja, nee. Ik ga gewoon lekker door met een nummertje van Britney Spears. Zij heeft toen de tijd alle rechten verkocht, Otto. Zij mag niet meer zingen.
1: Nee.
0: Maar ja, dan ga je toch gewoon...
1: Maar ze heeft zat verdiend eraan.
0: Ja, maar dan ga je toch gewoon een andere naam nemen?
1: Nou, inderdaad, dat kan. Ja, dan andere artiestennaam.
0: Ja, dan kan je weer gewoon...
1: Dan is weer opgelost, ja.
0: Ja, alleen ja, dan moet je niet hetzelfde eruit zien. Moet je ook een klein faceliftje nemen.
1: Ja.
0: Maar goed, we draaien hem even. Nog een keertje, baby, one more time. Dat is zo lekker kreunen, hè?

0: Oh, lekker, zegt die Britney Spears. Ja, ja, ze ziet er nog wel goed uit. Dus ja,
1: het is jammer dat het erop zit, haar carrière.
0: Ja, nou ja, maar misschien dat ze wel onder een andere
1: misschien gaat ze nog wel eens een keer wat anders doen.
0: Ja, nou ja, het is wel te hoog. Ze zong wel leuk trouwens.
1: We hebben Billy Ray Cyrus, Itchy Breaky Heart.
0: Oh, lekker.
1: Ja.
0: Nou, laten we maar even iets van hem horen.

0: Dag Billy Ray.
1: En Itchy Breaky Heart.
0: Leuk nummertje trouwens.
1: Ja.
0: Maar ja, goed, dat komt omdat ik het ook. Ik zeg tegen Otto: die moet je nemen.
1: Nou, nou ja, goed. Ik ben het maar eens.
0: Ja, hè, toch wel. Ja, ja, ik ben iemand die klankjes wel een beetje onthoudt.
1: Ja, maar jij draait vaker van dat soort nummers in jouw programma.
0: Hé, hey, onder welke zullen we nou draaien? Deze of deze? We zitten natuurlijk een paar minuten voor de tijd.
1: Ja, zullen we die maar doen, die Nederlandstalige?
0: Je moet wel in de microfoon praten, niet na.
1: Ja, die Nederlandstalige doen we.
0: Nou ja, maar mij niet uit.
1: Ja, Robert van Hemert en Donnie met Moet Dat Nou?
0: Donnie wie is Donnie? Ja, ik ken Donnie verder. Maar goed, dan draaien we die toch.

0: Slop, slop, slobberen, slop.
1: Ja.
0: Ja, nou ja, goed. Het was een leuk plaatje.
1: Nou, zeker.
0: Hey, we hebben niet veel tijd meer, maar
1: nee.
0: Ik wil nog wel even één plaatje kunnen draaien.
1: Ja, zeker. Natuurlijk. En het is ook tijd om afscheid te nemen.
0: Nou, doe dan mij dan.
1: Ja. Ik zou zeggen, iedereen bedankt voor het luisteren de afgelopen 3 uurtjes natuurlijk. En ja, Rinus in het 1e uur vanmorgen. En wij, Erik en Rinus, de laatste 2 uurtjes.
0: Ja.
1: En ja, ik wens iedereen heel veel luisterplezier met de rest van de dag en met de overige DJ's. En morgen, de rest van de week ook natuurlijk. En wat mij betreft, tot volgende week zondag tussen 10 en 12. Dan hoop ik er weer bij te zijn.
0: Ja, dat hoopt iedereen. Mij hopelijk morgenochtend tussen 10 en 12. Met eerst op de koffie natuurlijk. Hè. Dan gaan we met z'n allen een bak koffie drinken. En ja, daarna gaan we weer naar die mooie lunchtafel. Want dan gaan we weer een broodje eten. Vind je dat?
1: Nou, dat vind ik wel een lekker idee.
0: Ja, leuk is dat, joh.
1: Ik zeg meestal ook om die tijd te eten.
0: Ja, nou ja, goed. Ik eet dan meestal een uurtje later. Maar goed, dat komt omdat ik mijn programma heb natuurlijk.
1: Ja, zeker.
0: En, dan moet ik, na dat programma moet ik mijn broodje klaarmaken. En dan duurt dat natuurlijk weer een half uur. Hè. Je weet hoe dat gaat. Maar goed, we hebben er nog eentje. En dat is er eentje van Joel Dolan. Make Me an Iceland. En ja, ik zou zeggen, maak er een mooie dag van. Al regent het buiten af en toe. Het is momenteel heel even droog. Maar je zit gelijk naar buiten te kijken. Je denkt, hé, daar is de zon. Nee, die is er nog niet. Die zit nog achter die wolk. Maar goed, in ieder geval een fijne dag verder. En hier is Joe Dolan. En hierna natuurlijk het Muziekmuseum met Roel Azaan.

0: van 12 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Moslimlanden zijn door de Iraanse leider Khamenei opgeroepen zich te verenigen. Zij moeten een vuist maken tegen de Verenigde Staten en Israël. Die twee landen zijn volgens Iran hun echte vijand. Tijdens de oorlog in het Midden-Oosten heeft Iran geregeld Amerikaanse doelen in de Golfregio aangevallen. En dat heeft de relatie tussen Iran en bijvoorbeeld Jordanië, Kuwait en Qatar niet bevorderd. Khamenei's oproep werd niet mondeling gedaan, maar schriftelijk. Aan de Brink in de binnenstad van Deventer is vanmorgen brand uitgebroken. Er is een NL-alert uitgegaan omdat er flink wat rookontwikkeling is. De brandweer kreeg rond 7:15 een melding over de brand binnen en heeft het publiek opgeroepen om de hulpdiensten de ruimte te geven. Ondertussen is een aantal mensen door het ambulancepersoneel nagekeken. Eén persoon moest voor behandeling naar het ziekenhuis worden gebracht. Het Russische ministerie van Defensie zegt bezig te zijn met voorbereidingen om aanvallen op de Oekraïnse energievoorziening uit te voeren. Dit als reactie op de Oekraïnse aanvallen op doelen in Rusland. In een verklaring staat dat er voorbereidingen worden getroffen voor grootschalige aanvallen op faciliteiten in de Oekraïnse energiesector als reactie op de aanvallen van het regime in Kiev op de civiele infrastructuur en het Russische olie- en energiecomplex. Afgelopen winter was de Oekraïnse energievoorziening ook veelvuldig het doelwit van Rusland. In een referendum hebben de inwoners van IJsland voor het merendeel tegen de start van onderhandelingen over het EU-lidmaatschap gestemd. 52,5% is tegen, 47,5% voor. Na het tellen van de stemmen in de districten van de hoofdstad Reykjavik had het nee-kamp al een lichte voorsprong, maar na het tellen van de stemmen uit de districten buiten Reykjavik, waar veel nee-stemmers wonen, is die voorsprong verder uitgelopen. Voorstanders vinden dat het EU-lidmaatschap goed is voor de economie, maar de tegenstanders geloven daar niet zo in. Het weer, hier en daar een bui, verder droog met af en toe zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 22 graden. Aan zee kan het stevig waaien. Dit was het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het is vrij rustig onderweg. Er staan slechts een paar files, waaronder eentje op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Bij afrit Everdingen is het oponthoud 10 minuten. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn is het drukker dan gebruikelijk vanwege werkzaamheden op de A12. Bij Barneveld nu 10 minuten vertraging. En ook de andere kant op rijdt het langzaam op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken is het oponthoud 10 minuten.
3: Iedere zondagmiddag vanaf 12 uur slaan de grote eikenhouten deuren van het Muziekmuseum weer open. Als we door de grote ontvangsthal lopen en we gaan de trap op, komen wij vanzelf in de kamer van Roel Azaro. Daar zit hij, tussen al zijn muzikale schatten vanaf de jaren 60. Hij luistert al die plaatjes stuk voor stuk af, maakt ze grondig schoon, zodat hij ze kraak- en ruisvrij kan laten horen op zondagmiddag. We laten hem maar even alleen. Opperste concentratie, weet je wel. De muzikale tentoonstelling van Roel Azaro hoor je iedere zondagmiddag van 12 tot 2 in het Muziekmuseum. Hier op Radio Amerika, Rotterdam.
4: Radio Amerika,

Ah, yeah! Ah, yeah!

Oh yeah!

0: song that you never heard before.
1: One, two, three.

kind of movie things around here, you know. Get

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De partijleiders van de coalitie, Jette, Jesselkus en Bontebal, zijn bij elkaar gekomen om het eens te worden over de financiële koers voor volgend jaar. Ook moet het drietal een klap geven op de vraag met welke oppositiepartijen zal worden samengewerkt. De drie zullen worden bijgestaan door vicepremier Bart van den Brink en financiënminister Elko Heijnen. De coalitie staat onder grote druk, want de begrotingsstukken moeten dinsdag bij de Raad van State zijn. In het Noorse Asker konden vanmorgen zo'n 500 mensen de kerk niet in om de herdenkingsdienst voor de overleden koning Harold bij te wonen. De politie kwam eraan te pas om een grote groep mensen weg te sturen. Het was veel te druk. In de kerk in Asker was ook de koninklijke familie aanwezig. In heel Noorwegen werden vanmorgen in kerken herdenkingsdiensten voor de overleden koning gehouden. De Noorse regering woonde de dienst in Oslo bij. Na de verwoestende overstroming in Nepal en Tibet van vorige week is het dodental opgelopen tot 750. Ruim 3000 mensen worden nog vermist. Onder de vermisten zijn 3 Nederlanders. Regenval maakt het werk voor de zoek- en reddingsteams lastig en zwaar, waardoor het werk soms gestaakt moet worden. Meerdere bruggen zijn verwoest, waardoor sommige dorpen alleen via de lucht bereikt kunnen worden. Volgens het Rode Kruis zijn ruim 90.000 mensen door deze ramp getroffen. Het Rode Kruis heeft Giro 6868 opengesteld voor de slachtoffers van de overstroming. De verdachte van een steekpartij bij het station Amsterdam Centraal gisteravond is een 43-jarige man uit Naarden. 3 personen raakten bij het incident gewond, waaronder de verdachte. Volgens de politie ging aan het incident een vechtpartij vooraf. De verdachte raakte daarbij gewond. De politie zoekt nog uit wat er precies voor de vechtpartij is gebeurd. Meerdere mensen hebben het incident aan de Ruiterkade gezien. De politie wil graag in contact komen met mensen die beelden of informatie hebben. Het weer, hier en daar een bui, verder droog met af en toe zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 22 graden. Aan zee kan het stevig waaien. Dit was het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
3: Dit is Rulazaro. Niet geschikt voor radio of tv, maar wel voor een avond gezellig uit.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Na de verwoestende overstroming in Nepal en Tibet van vorige week is het dodental opgelopen tot 750. Ruim 3000 mensen worden nog vermist. Onder de vermisten zijn 3 Nederlanders. Regenval maakt het voor zoek- en reddingsteams lastig en zwaar, waardoor het werk soms gestaakt moet worden. Meerdere bruggen zijn verwoest, waardoor sommige dorpen alleen via de lucht bereikt kunnen worden. Volgens het Rode Kruis zijn ruim 90.000 mensen door deze ramp getroffen. Het Rode Kruis heeft Giro 6868 opengesteld voor de slachtoffers van de overstroming. De Noorse premier Jonas Gahr Støre heeft bekendgemaakt dat de uitvaart van de overleden koning Harald over 2 weken zal plaatsvinden. De precieze datum is nog niet bekend. Støre zei: "We gaan de koning in de week na volgende week begraven." De premier was vanmorgen bij de herdenking in de Domkerk aanwezig. De kist met het lichaam van de overleden koning is vrijdagavond in het Koninklijk Paleis in Oslo aangekomen. Voorlopig ligt hij daar opgebaard in de Rode Salon. Afgelopen nacht is in het Duitse Duisburg een 35-jarige gevangene uit zijn cel ontsnapt. Er is een klopjacht op touw gezet om de man die sinds februari op verdenking van diefstal vastzat opnieuw achter de tralies te krijgen. De man wist via een celraam naar buiten te komen. Mogelijk is hij via de buitengevel richting het dak van het complex geklommen. De deelstaatminister van Justitie, Benjamin Limbach, meldt dat tot op de bodem zal worden uitgezocht hoe dit lek in de beveiliging heeft kunnen ontstaan. Voor de kust van Cyprus is een ferry met 270 mensen aan boord gekapseist. Het schip was van Cyprus onderweg naar Turkije. Ongeveer 2 kilometer ten noorden van Cyprus, vlak nadat het schip de haven had verlaten, sloeg de ferry om. Boten van de Turk-Cypriotische kustwacht, meerdere andere schepen uit de haven en een reddingshelikopter zijn naar de plek des onheils gestuurd om opvarenden te helpen. Het weer, hier en daar een bui, verder droog met af en toe zon. Bij een matige zuidwestenwind is het 22 graden. Aan zee kan het stevig waaien. Dit was het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een kapotte auto vielen bij Hilversum Noord op de A1 richting Amsterdam. Vanaf Baarn ongeveer 10 minuten extra, de rechterrijstrook is dicht. En verder vielen op de A16 richting Breda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk 3 kilometer en 20 minuten.
3: Welkom bij Hit Boulevard. 2 uur lang de allermooiste plaatjes. Dus zet je volume maar een tandje hoger. Hier is René van Elst.

besmelten weer helemaal weg. En de kaars ook trouwens. Dat slaat nergens op, maar het is mooi meegenomen. Goodbye My Love, Goodbye van Demis Roussos. Een echte klassieker die in 1973 de hitlijsten veroverde. En Roussos was natuurlijk die markante Griekse zanger met zijn herkenbare stem. En kaftans die wereldwijd miljoenen platen verkocht. Zo, en wij gaan ook weer platen verkopen de aankomende 2 uurtjes. Gratis en voor niets. Je bent weer afgestemd op het programma Hit Boulevard. Mijn naam is Van Els, neem je mee. En nu even naar de jaren 96 voor een echte nederpopklassieker. Total Touch zet zichzelf met Somebody Else. Lover definitief op de kaart. Nog even luisteren.

smelten gewoon helemaal weg met Volumia. Een bijzondere plaat, want dit nummer uit 1997 vormde het startschot voor het landelijke succes van de band uit Heerlen. En wist je trouwens dat de band Volumia een grappige oorsprong heeft? De groep begon als een studentenbandje bij de vereniging Volupia. Ze waren die studentenstatus al snel ontgroeid, maar die naam is altijd blijven plakken. Volumia. Dan knallen we even naar 86. Michael McDonald met Sweet Freedom.

van The Load. En ik kan je wel vertellen dat The Load nooit de grootste wereldsterren werden. En dit nummer is bij de verzamelaars en liefhebbers van de jaren 60 natuurlijk een echte cultklassieker geworden. Zet je schrap voor een echte klassieker, want dit is Johnny Cash en Ring of Fire.

0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Hier en daar rijdt het wat langzamer, zoals voor de Duitse grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem. Ongeveer 1 kilometer en 10 minuten vertraging op dit moment. En verder valt het eigenlijk wel mee. Alleen nog maar file op de A1 naar Amsterdam tussen Baarn en Hilversum Noord. Daar is de weg weer vrij nadat er eerder een kapotte auto stond. Je hebt er nog 5 tot 10 minuten vertraging.
2: Je krijgt waar voor je geld. Of is dit nu gratis? Hit Boulevard met de grootste hit op jouw radio. Met René van Elst.

You See the Trouble with Me, Barry White. Een heerlijke soulklassieker die in 76 de hitlijsten bereikte. Dat nummer is trouwens geschreven door Barry White samen met Ray Parker Jr. En weet je wie dat was? Ja, die kennen we natuurlijk allemaal nog wel van Ghostbusters. Ga ik straks draaien, let maar op. Dan nu eventjes naar de vroege jaren 80. Want als je denkt direct aan een klassieker, zou dit wel eens eentje zomaar kunnen zijn. Ever David scoorde met Words een enorme internationale hit in 82.

Wie heeft hem niet gezien hoor? Ghostbusters. Van de gelijknamige film met Ray Parker Jr. Een echt klassieker uit 1984. Ik heb hem meteen maar even opgezocht. Ik dacht, ik ga hem toch maar even draaien. Zullen we eens heel ver teruggaan in de tijd. Want wist je dat de allergrootste hit van de Amos Brothers eigenlijk een enorme verrassing was? De broers scoorden in 1950 een nummer 1 hit met Sentimental Me.

0: Boogie Oogie van A Taste of Honey, dacht de discoclassieker uit 78, die de hitlijsten toen veroverde.
1: Zo, nu is het tijd voor een nummer van het album Alle 13 Goed. 19, 79.
0: Ken je de serie Alle 13 Goed nog? Dat was in de jaren 70 echt een fenomeen in Nederland. Iedereen had die platen wel in de kast staan. Het was de manier om in één keer alle grote hits van dat moment in huis te halen. Op deel 16 uit 79 stond een heerlijk vrolijk nummer. Hand in hand van Albert West. Albert West was natuurlijk een grootheid. Hij begon ooit bij de Shuffles en scoorde eind jaren 60 zijn eerste grote hit met Tjalala, I Need You. Daarna bouwde hij een prachtige solo carrière op. Hij was enorm geliefd vanwege zijn sympathieke uitstraling en herkenbare stem. Hand in hand paste perfect in die tijd. Het is een lichtvoetig popnummer dat precies laat horen waarop Albert zo populair was. Hij bleef tot zijn overlijden in 2015 een echte publiekslieveling. En een leuk weetje, die Alle 13 Goed albums waren destijds ook een knipoog naar de voetbaltoto. Een mooi stukje nostalgie dus. En vandaag draaien we voor jullie dit fijne nummer van Albert West, maar dan in de Engelse versie. Hand in hand.

I Get Around van de Beach Boys, een echte klassieker uit 64. Het nummer was het allereerste nummer 1 hit in Amerika, aanbewees dat de band meer was dan alleen een groepje. Dan gaan we naar de jaren 80, Tears for Fears. En naar het volgende uurtje.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In het televisieprogramma Buitenhof heeft werkgeversvoorman Koen van Oostrom gezegd dat hij hoopt dat er een langjarige stabiliteit in Den Haag komt. Vandaag onderhandelen de partijleiders van D66, VVD en CDA verder over de begroting van volgend jaar. De grote vraag is nog altijd met welke oppositiepartijen de coalitie gaat samenwerken. Van Oostrom zegt dat het mooi zou zijn als er 100 zetels in beide kamers stemmen voor zo'n akkoord, want er liggen grote onderwerpen die opgelost moeten worden. Denk aan stikstof en sociale zekerheid. De identificatie van de slachtoffers die bij de overstromingen in Nepal om het leven kwamen verloopt uiterst moeizaam. Volgens Kathmandu Post waren er gisteravond pas 20 mensen door nabestaanden geïdentificeerd. Op dat moment waren er al 669 lichamen geborgen. Doordat lichamen soms dagenlang onder water en modder lagen, zijn 211 mensen moeilijk te herkennen. Ook vandaag zijn er weer veel Noren op de been om de vrijdag overleden koning Harald te herdenken. Op het Slotsplassen heeft zich een grote mensenmenigte verzameld. Er worden bloemen en Noorse vlaggen op het plein gelegd. Ook laten mensen een brief of tekening achter. Op beelden is te zien dat het om verschillende generaties gaat. Jong tot oud neemt afscheid van hun koning. Vanmorgen werden in veel kerken in het land herdenkingsdiensten gehouden. De familie van de vorige week overleden Dolly Parton heeft bevestigd dat de zangeres afgelopen vrijdag is bijgezet in het familiegraf in Nashville, Tennessee, waar ook haar echtgenoot Carl Dean begraven ligt. Dean overleed vorig jaar op 82-jarige leeftijd. Het paar deelt in Woodlawn Memorial Park en Mausoleum een grafmuur. Dolly's naam en geboortedatum stonden al op de muur, alleen haar sterfdatum moet nog worden toegevoegd. Dolly Parton overleed op 80-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Het weer, hier en daar een bui, verder droog met af en toe zon. Bij een matige zuidwestenwind is het 22 graden. Aan zee kan het stevig waaien. Dit was het radionieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat file voor de Duitse grenscontrole op de A12. Vanuit Arnhem ongeveer 15 minuten. De file begint bij knooppunt Ouddijk.
3: Dit is alweer het tweede uur met Hit Boulevard. Met de allergrootste hits uit de jaren 50. 60.

Express Yourself van Madonna, een nummer dat in 1989 de hitlijsten bestormde. En het is een echte klassieker over vrouwenemancipatie en je niet laat afschepen met minder dan het allerbeste. En het kan zomaar zijn dat je het eerste uurtje gemist hebt, maar niet getreurd, we hebben nog een uurtje voor de boeg met Hit Boulevard. Je hoort zo een echte Nederlandse klassieker. In 1977 kwam Starlight Dancer van de band Kayak uit en het werd een van hun geliefde nummers. En wist je dat de opnames nogal een avontuur waren? De band kon het namelijk niet laten om steeds nieuwe studio's uit te proberen. En uiteindelijk namen ze het album op in wel 6 verschillende studio's, verspreid over 3 landen. Ton Scherpenzeel vergeleek het schrijven van dit nummer zelfs met beeldhouwen. Steeds maar weer dingen weghakken tot de essentie overbleef. Een fantastisch resultaat, toch? Hier is hij, Starlight Dancer van Kayak.

Forger met I Don't Want To Live Without You. Een heerlijke ballad uit de jaren 80. Even kijken, wat hebben we hier? U2, With or Without You. Zonder twijfel een van de grote klassiekers uit de popgeschiedenis.

Love Will Tear Us Apart. Paul Young, een opvallende keuze, want origineel is natuurlijk van de legendarische post-punkband Joy Division. Kennen jullie deze nog? Het is een echte klassieker van de Britse rocklegendes Deep Purple, Woman from Tokyo.

0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat file op de A1 richting Apeldoorn voor Barneveld. 6 kilometer en 10 minuten. Dat komt door wegwerkzaamheden op de A12. De weg is daar helemaal dicht.
2: Met de grootste hits op jouw radio. Met René van Elst.

Art Itself and You van de Machinettes. Een echte guilty pleasure uit de jaren 80. Dat nummer is een heerlijk stukje pop met flinke doses. Knipoog naar de soul van de jaren 60. En wist je dat het groepje eigenlijk een beetje nep was? De twee dames die in de clip en op tv meededen als achtergrondzangeressen konden namelijk helemaal niet zingen. Nou, dan weet je dat ook weer. Wist je dat Tom Petty deze hit bijna aan iemand anders had gegeven? Hij schreef het nummer namelijk in 1974, maar twijfelde of het wel bij zijn eigen stijl paste. Hij wilde het eigenlijk weggeven aan de J. Geils Band. En gelukkig wist de producer hem te overtuigen om het zelf op te nemen voor het album Damn the Torpedoes. Tom Petty and the Heartbreakers. And Don't Do Me Like That.

Peace of My Heart van Irma Franklin. Wist je dat de grote zus is geweest van de beroemde Aretha Franklin? En een grappig detail, de producer wilde dat nummer eigenlijk aan Van Morrison geven, maar die weigerde dat omdat hij alleen zijn eigen liedjes wilde zingen. Gelukkig maar, want zo kregen we deze fantastische originele uitvoering uit de mond van Irma Franklin. Zo dadelijk iets over de Rolling Stones, maar eerst even deze plaat. The Yardbirds. We blijven in de jaren 60 met Heart Full of Soul.

0: En dan nu de verborgen parel van een B-kant die eigenlijk A-kant had moeten zijn. Yeah!
1: Vandaag duiken we in de geschiedenis van een echte klassieker. Ruby Tuesday van The Rolling Stones. Het nummer verscheen in 1967, maar op een bijzondere manier. Het was namelijk de B-kant van de single Let's Spend the Night Together. De A-kant lag destijds enorm onder vuur. De tekst werd als te provocerend gezien en veel Amerikaanse radiostations weigerden het nummer te draaien. Ze vonden het zelf zo erg dat de band de tekst moest aanpassen voor televisieoptredens. Omdat de DJ's de A-kant niet wilden draaien, draaiden ze massaal de andere kant van de plaat. En zo gebeurde het onmogelijke. Ruby Tuesday werd een gigantische hit. Het nummer, geschreven door Keith Richards, liet een heel andere gevoelige kant van de Stones horen. Met het prachtige gebruik van een blokfluit kreeg hij bijna een sprookjesachtige sfeer. In maart 1967 bereikte de B-kant zelfs de nummer 1 positie in Amerika. Het is het ultieme bewijs dat de mooiste verrassingen soms verstopt zitten op de achterkant van de single.

Het Zweedse duo groeide hiermee uit tot een absolute wereldster. Listen to Your Heart van Roxette. Ken de band René and His Alligators nog? In de jaren 60 stonden ze bekend om een strakke instrumentale gitaarsound. Maar in 65 sloegen ze een compleet andere weg in. Met het nummer She Broke My Heart waagde de band zich namelijk voor het eerst aan de zang.

0: 66 was het. She Broke My Heart van René en his Alligators. Een opvallende keuze, want ik zei het al, want de Haagse band stond in de jaren 60 vooral bekend om de instrumentale gitaarnummers. Dat was hem weer voor vandaag. Je hebt 2 uur kunnen luisteren naar het programma Hit Boulevard. En natuurlijk kun je altijd kijken op de website www.popmagazine.nl. Daar staat alles in wat we vandaag ook een klein beetje behandeld hebben. En natuurlijk, je kan altijd een plaat aanvragen voor volgende week. Ik ga eruit met de Whispers en Keep On Loving Me. Ik zeg, maak er nog een hele mooie dag van.
1: Zo, dat was het weer. Volgende week gaan we zeker weer knallen.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Pro-fractievoorzitter in de Eerste Kamer Paul Rozenmuller stelt zich niet opnieuw verkiesbaar. Na de Eerste Kamerverkiezingen eind mei verlaat de 70-jarige Rozenmuller de politiek. Hij vindt dat het moment dan daar is om het stokje over te dragen. De loopbaan van Paul Rozenmuller begon in 1989. Namens de partij GroenLinks kwam hij in de Tweede Kamer terecht en bleef daar tot 2003. Daarna ging hij onder andere televisieprogramma's voor de Icon maken. 7 jaar geleden keerde Rozenmuller terug en werd fractievoorzitter in de Eerste Kamer. Bij de veerboot die voor de kust van Cyprus is gekapseisd zijn dodelijke slachtoffers gevonden. Het zou om zeker 6 mensen gaan. Op dit moment zijn de reddingswerkzaamheden nog gaande en bestaat de mogelijkheid dat er nog meer doden worden aangetroffen. De veerboot was met 267 opvarenden op weg naar Turkije toen de ferry op enkele kilometers uit de kust van Cyprus omsloeg en zonk. Reddingsdiensten rukten massaal uit. Een 100-tal opvarenden is ondertussen in veiligheid gebracht. De identificatie van de slachtoffers die bij de overstromingen in Nepal om het leven kwamen verloopt uiterst moeizaam. Volgens Kathmandu Post waren er gisteravond pas 20 mensen door nabestaanden geïdentificeerd. Op dat moment waren er al 669 lichamen geborgen. Doordat lichamen soms dagenlang onder water in modder lagen, zijn 211 mensen moeilijk te herkennen. De Koninklijke Nederlandse Voetbalbond wil een internationale top in het leven roepen om over de toekomst van de FIFA te praten. Dit plan is al voorgelegd aan UEFA-voorzitter Alexander Severin. Op die top die in Amsterdam wordt gehouden moet gesproken worden over de manier waarop de FIFA wordt bestuurd en nieuw leiderschap. De top houdt meer in dan alleen het vervangen van de huidige voorzitter Gianni Infantino. Zo maakt de KNVB zich hard voor een onafhankelijke toezichthouder, wil het geregeld persconferenties houden en zou de nieuwe voorzitter zich niet met de dagelijkse gang van zaken mogen bemoeien. Het weer, hier en daar een bui, verder droog met af en toe zon. Bij een matige zuidwestenwind is het 22 graden. Aan zee kan het stevig waaien. Dit was het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden.
3: Dit is een nieuw uur. Hitland 2.0. Het beste uit 40 jaar popmuziek. Hitland 2.0. Laat ook dit uur de hits over je heen komen. Hitland 2.0.

welkom bij de laatste aflevering van augustus dit weekend. En je hoorde Robin Schulz en het mooie Take It Slow. Gaan we niet doen. Maar wel het belangrijkste nieuws van de afgelopen week. Maar ook muziek van Central C, Carly Rae Jepsen, Blanks, Black Party, D-Block. Oh ja, Duncan Lawrence heeft ook een nieuw singeltje. Roxana Hazes heeft een nieuw singeltje. Maar er is ook muziek uit

0: Muziek uit de jaren 90. Ik heb dit singeltje gekocht toen bij de desbetreffende platenzaak Lambaleke del Mondo, Joe van Notti. Maar er is ook een nieuwe muziek. Straks muziek van Beck, Ben Forte en nu Babadoo, Babadi.
1: Nederland, dendert uit je speakers.

0: En straks, Black Party, Bunt. Het zit erop voor NEC, wat de Champions League betreft. Zij mogen zich klaarmaken voor de Europa League, want deze dinsdag verloren ze ook al van Bodeglimt. En nu muziek van Blanks.
1: Zet je radio op volle kracht. Hitland 2.0. Mohamed K.

0: Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden.

Jongens, twee grote hits en daarna was het afgelopen. Maar hij was wel succesvol in de jaren 90. En dan nu een dame die succesvol was in de jaren 60, 70, 80. En ga zomaar door. Ze nam heel veel singles op met Kenny Rogers. Ze speelde ook in de film 9 to 5. Overigens hoort daar ook een album bij. En ze deed nog veel meer dingen. Maar deze week overleed ze op 80-jarige leeftijd in Nashville. En ze maakte ook dit hele mooie liedje. En ik moet zeggen, haar versie is en blijft mooier. I will always love you. Dolly Parton.

0: Die hebben ze er altijd van gehouden. Dolly Parton. En hoe verdeeld de politiek in Amerika ook is. Maar ze zijn het nu gezamenlijk eens. De Amerikaanse vlaggen half stok. Allemaal fantastische statements. Joe Biden en Donald Trump. Kortom, ja, soms gebeurt er wel eens iets goeds daar in Amerika. En er is nu muziek van Chaka Khan, Carly Rae Jepsen en Central Cee.
1: Radio smeekt om hits.
2: Ladies and gentlemen, let's go!
1: Hitland draait ze. Hitland 2.0.

0: Tja, ze is weer helemaal terug. Straks muziek van Die Blanc, Yves Laurent en... Het is een beetje druk op politiek rechts, want we hebben de VVD, we hebben Ja 21, Forum voor Democratie. We hebben BBB, we hebben PVV, we hebben Marcus Sauer, dat straks het DNA gaat worden. En nu komt Mona Keizer. En die wil een beweging oprichten, Project 2029. En dan kijken of het een politieke partij wordt. Maar volgens mij kunnen ze beter al die rechtse politieke partijtjes samenvoegen. Want het zijn volgens mij kleine koninkrijkjes en... Misschien hebben ze dan meer succes. En er is muziek van Duncan Lawrence. Hitler, Hitler, Hitler, Hitler, Hitler. 2.0.
1: You don't talk to me.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De 3 personen die gisteravond door een aanrijding op de Markerwaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen om het leven zijn gekomen, zijn jonge mannen van 17 en 19 jaar. De 2 17-jarigen komen uit Groesbeek en Oosterwijk, de 19-jarige uit Delft. 5 anderen raakten gewond. Bij het ongeluk waren 3 voertuigen betrokken. Wat er precies is gebeurd, wordt onderzocht, maar het lijkt erop dat 2 auto's op elkaar zijn gebotst. De grote vraag is alleen hoe de 3e auto hierbij betrokken is geraakt. Vanmiddag rond 2:30 heeft de brandweer het sein brandmeester kunnen geven en was de brand in een pand in de binnenstad van Deventer geblust. De brand brak vanmorgen rond 7:30 uit. Omdat er veel rookontwikkeling was, werd een NL-alert verstuurd. In het getroffen pand zijn appartementen en horecazaken gevestigd. Ongeveer 25 bewoners zijn geëvacueerd. Wat de oorzaak van de brand geweest is, is nog onbekend. Morgen begint in het Amerikaanse Asheville het overleg van G20-landen en de Duitse financiënminister Lars Klingbeil zegt zich tijdens deze bijeenkomst hard te willen maken voor de beëindiging van economische schadelijke conflicten, zoals de oorlogen in Iran en Oekraïne, maar ook handelsoorlogen. Klingbeil noemt dit alles gif voor de economische ontwikkeling wereldwijd. De Amerikaanse financiënminister Scott Bessent is de gastheer van het G20-overleg dat bestaat uit 19 landen, de Europese en de Afrikaanse Unie. De regering van IJsland zal niet met de Europese Unie praten over toetreding. Dit na de uitslag van het referendum dat gisteren werd gehouden. Een kleine meerderheid van de bevolking bleek na het tellen van de stemmen tegen toetreding tot de Europese Unie te zijn. Deze uitslag wordt volgens de regering gerespecteerd. De opkomst van 80% laat volgens het land zien dat dit referendum een overwinning voor de democratie is geweest. Het weer. Vanavond grotendeels droog, maar in de nacht vallen er weer fikse buien. Aan de kust kunnen windstoten en onweer voorkomen. Het koelt af naar 16 graden. Dit was het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB. Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden.
3: Dit is een nieuw uur. Hitland 2.0. Het beste uit 40 jaar popmuziek.
4: Hitland 2.0.
3: Laat ook dit uur de hits.

0: met jou.
1: En zometeen muziek van Marshmello. En ook Alex Sworn. De koning van Noorwegen, koning Harald, is overleden op 89-jarige leeftijd. Aan de familie en Noorwegen zeg ik gecondoleerd. En nu een hele rare overgang. Nieuwe muziek van Direct.
2: Nederland. Dendert uit je speakers.

0: En zometeen zingen we er een voor Mona natuurlijk. Maar dit is ook muziek van Samuel Welton. En FC Twente en Ajax hebben zich geplaatst voor de Conference League. De wedstrijden overigens vinden in oktober plaats. Nieuwe muziek, Tino Martin.
1: Dit is Hitland 2.0.

0: season.
1: En zometeen nog muziek van Katnaf, Ferruco. En stemacteur Peter Cullen is overleden, zou je zeggen. Wie is dat dan? Nou, dat is de stem van Optimus Prime in de jaren 80 serie. En ook in de laatste Transformers films. Op de tekentafel liggen nieuwe Transformers scenario's voor nieuwe films en nieuwe series. De vraag is nu, wie gaat die stem van Optimus Prime dan doen? En nu Hardwell.
2: Zet je radio op volle kracht. Hitland 2.0 of

0: Monkees. En daarna nog een klein liedje, toen was het afgelopen. Leon Bridges, Lange en... Ja, de bondscoach van Nederland heeft zich gepresenteerd. En hij sprak een paar woordjes Nederlands. En ik ben heel benieuwd of ze hem nou met rust laten. En dan kan hij zichzelf rustig bewijzen. De eerste wedstrijd is overigens tegen Duitsland. En dan is er nog nieuwe muziek van Nickelback.
1: De radio smeekt om hits.
2: Ladies and gentlemen, let's go!
1: Hitland draait ze. Hitland 2.0.

straks. Muziek van Sam Smith en ook Roxanne Hazes en de enquêtecommissie Corona is met z'n van de horen deze week verder gegaan. En aanwezig was in elk geval Fleur Agema. En niet te vergeten Klaas Dijkhoff. En er is muziek van Jean-Paul. Hitler. 2.0

0: Sam Smith. Burn, burn, burn, burn, burn. Maandag begint het nieuwe GTST-seizoen. Dinsdag is de Kamer weer terug. Dan wordt er weer vergaderd. En de transfermarkt sluit ook. En dan over de politiek gesproken. Krijgen ze de begroting wel rond voor ja, de derde dinsdag in september. Oftewel Prinsjesdag. Dat is nog een heel groot vraagteken. Aanstaande weekend een nieuwe aflevering. Nu nog nieuwe muziek van Topic.
1: Nederland dendert uit je speakers.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De automobilist die gisteren betrokken was bij het dodelijke ongeval met een 82-jarige fietser in Os, heeft zich bij de politie gemeld. Het betreft een 30-jarige man uit Vinkel, een dorp bij 's-Hertogenbosch. De man was na de aanrijding doorgereden en zijn auto werd later uitgebrand teruggevonden. Hij zit nu vast en de politie doet onderzoek naar de precieze toedracht van het dodelijke ongeluk. De steekpartij bij Amsterdam Centraal van zaterdagavond was live te zien op het sociaal medium kanaal TikTok. De politie heeft de beelden bevestigd. Hierin lijkt een escalerende ruzie tussen een TikTokker met een groep mannen de aanleiding te zijn van de steekpartij. Bij het incident raakten 3 personen gewond. De aangehouden verdachte is een 43-jarige man uit Naarden. Hij raakte zelf ook gewond en ligt nog in het ziekenhuis. De 3 personen die gisteravond laat door een aanrijding op de Markerwaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen om het leven zijn gekomen, zijn jonge mannen van 17 en 19 jaar. De 2 17-jarigen komen uit Groesbeek en Oosterwijk, de 19-jarige uit Delft. 5 anderen raakten gewond. Bij het ongeluk waren 3 voertuigen betrokken. Wat er precies is gebeurd wordt onderzocht, maar het lijkt erop dat de auto's op elkaar zijn gebotst bij zeer slechte weersomstandigheden. De regering van IJsland zal de gesprekken met de Europese Unie over toetreding beëindigen. De uitslag van het referendum van gisteren, waarin een kleine meerderheid van de bevolking tegenstemde, wordt hiermee gerespecteerd. Na een nek-aan-nek-race tussen voor- en tegenstanders gaven vooral inwoners van buiten de hoofdstad Reykjavik de doorslag. In totaal stemde 52,8% van de IJslanders tegen toetreding tot de Europese Unie. Het weer, half tot zwaar bewolkt. In de nacht buien en onweer, met aan de kust plaatselijk windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een korte file voor de Duitse grenscontrole op de A12, komende vanuit Arnhem. Vanaf knooppunt Ouddijk, 10 minuten.

0: Ja, het is echt typisch zo'n nummer waarvan je gelijk hoort. Van, dat moet wel haast geproduceerd zijn door Phil Collins natuurlijk. Hey, goedenavond. Dit is De Leeuw weer op de radio op deze zondag tussen 6 en 8 bij Radio Amerika. Ja, Frida, I Know There's Something Going On. Dat was een van de twee singles die zij uitbracht. De andere was Shine, maar dat is in Nederland heel weinig geworden. Dit werd wel een top 10 notering trouwens. Ah, jongens, we hebben zulke mooie platen. Kelly Clarkson dadelijk, ook Bad English. Maar zo dadelijk eerst een stukje weemoed van De Leeuw. Oh, een band waar ik helemaal, helemaal gek van was in de 70er jaren. Namelijk Earth and Fire.
1: Hey,
2: hey,
1: hey,
2: hey,
1: hey,
2: hey,
1: hey,
2: De Leeuw. Hier is De Leeuw.
1: Beter De Leeuw.
0: Ja, en dan overlijdt Journey Kaagman. En dan is het ja, iets waar ik dan denk van, oh jongens, jongens, het was zo'n aardige vrouw en aan zo'n vreselijke ziekte overleden, Parkinson. Ja, dit was een van haar favoriete nummers trouwens. Dat heeft ze wel eens gezegd, dat leven, daar moet je van genieten. En dit is dus het

0: van de originele bezetting zijn er volgens mij is niemand meer in leven. Nee, want de gebroeders Koers zijn dood. Bert Ruiter. Tom van der Klein natuurlijk. Die zijn er ook al niet meer. Nee.
1: Radio Amerika.
2: Rotterdam.
1: Bij ons klinkt de muziek net even anders.
0: Kelly Clarkson, Behind These Hazel Eyes. Nou, wat een muziek zeg. Begin jaren 2000 heeft ze 10 albums.

Ik hoorde laatst iets wat trouwens, dat gaat over... Sorry, dit is... Wat gebeurt hier nou? Nee, maakt niet uit. Ik hoorde laatst iets over Kelly Clarkson, dat zij onder andere ook om de Hollywood Walk of Fame een tegel heeft. En nou heeft meneer Trump daar ook een tegel. Jazeker, hoezo dan? Of was dat AI, dat ze dat geplakt hebben? Maar dat zal het vast en zeker geweest zijn. Dat kan bijna niet anders. En je kan schrijven in dit programma heydeleeuw@gmail.com. En hey is met H-E-Y. En dan gaan wij alle verzoekjes van jou en zo gaan wij gewoon draaien in dit programma. Geen enkel probleem. Brian Adams van Radio. Can't stop the thing we started from. Ah jongens, het is weer een heerlijke zondagavond tussen 6 en 7. Nou, ik zal wel eens een keer uitleggen wat dat betekent voor de leeuw. Want dan is hij een hele week bezig geweest. Ook zaterdag heel hard aan het werk. En dan zondag een radioprogramma. Nou, dan beleef je wat.

0: Wat een muziek heeft iemand toch gemaakt. Bryan Adams, Can't Stop the Thing We Started. Hij is 14 oktober, is hij trouwens in Nederland, in het Ziggo Dome in Amsterdam. Daar treedt hij op, 14 oktober. Maar helaas, daar zijn geen kaarten meer voor verkrijgbaar, zover ik kan zien. Ik heb er net even gekeken of dat ik zelf wat kan bestellen, maar helaas. 15 oktober is die in de AFAS Dome in Antwerpen. Dat is vlak naast de Ring in Antwerpen. Dat hele grote theater, wat is het, stadion wat daar staat. Daar zijn nog wel kaarten voor beschikbaar.
1: Leeuw.

Zij zijn ook nog bij elkaar, hè? Ja, Madness. De Baggy Trousers. Dat was uit de tijd dat ik net radio begon te maken. 1980 is een beetje gave plaat, vind ik dat nog steeds. Radio Amerika. Ah, dit is ook zo afgezaagd uit de 70e jaren. Blijf hem toch steeds leuk vinden. De Beach.

0: dagelijks altijd 's ochtends luister ik wel eens naar. Hij blijft leuk om naar te luisteren, die Rinus. Ook al is hij al zo oud natuurlijk.
1: De Leeuw. Eigenlijk is die heel muzikaal. Kaal. En als hij een hele goede plaat hoort, dan gaat

0: blijft een leuk nummer, The Murder on the Dance Floor. Nee, 2023 is hij nog een keer opnieuw uitgebracht. Vanwege de film Saltburn. Zodoende eerst 2002 en nu 2023. Knap gedaan.
1: Radio Amerika. Meer dan alleen maar hits.
0: Ja, nou ja, nee, we draaien toch eigenlijk alleen maar ja, hitparade muziek, maar niet de hits van vandaag. Nee. Marillion. And Cover My Eyes.

0: heeft eigenlijk twee titels deze plaat. Cover My Eyes en Pain and Heaven. Marillion op de radio. Goeiedag. De Leeuw op de radio is ook nog leuk. Ja, uiteraard. Ik ben er ook nog. Ik ben zo blij dat die enorme hitte van de afgelopen weken in de zomer, dat we daar nou een beetje vanaf zijn. Dat we weer terug zijn bij de normale temperaturen. Want ik moet je zeggen, ik was in Frankrijk en daar was het op een gegeven moment 44 graden. Ik kan je echt vertellen, dat is niet leuk. Het is best gaaf om een beetje warm te hebben, maar dit toch echt niet.
1: Hij was er al in de 80's. En nu is hij er nog steeds. Peter de Leeuw. Amerika. Radio Amerika.
0: Dit is een leuk plaatje. Delights. En Groove is in the heart.

0: De houseband Delight. Ze hebben ooit nog eens een keer in het begin van hun carrière in 1990 opgetreden in Roxy in Amsterdam. En ze hebben toch redelijk wat hits gehad waarvan Groove Is In The Heart de allergrootste was. Mede ook omdat in die tijd MTV opkwam met allemaal videoclips. En deze clip was heel erg mooi om te zien. Hele extravagante kleding hadden ze aan en zo. Dus om die reden deden de dames van deze band het best wel heel erg goed.
1: Radio Amerika.
0: Wat zei je? Hoe heette dit station? Hier is Blondie op Amerika.

Wat een waanzinnige meid vind ik dat nog steeds. Peter de Leeuw. Oh ja. Nou ja, vooruit dan maar. I'm Gonna Love You Too van Blondie. Heerlijk nummertje om daar te luisteren. Maar dit ook.

0: En dan denk je dat het afgelopen is, maar dat is nog niet helemaal zo hoor. Dat gaat nog even door zo. Ooit beïnvloed door Alice in Chains. En zodoende hebben ze deze muziek gemaakt. Puddle of Mud. En She Hates Me. Ik haat je helemaal niet, kom je daar dan maar. Echt niet, dat doe ik niet.
1: Radio Amerika.
0: Ah, wat rustigers op de radio. The Bruce. In 1992 had hij net met Battle.

0: man is ongelooflijk met zijn stem en zo. Dat vind ik zo knap wat hij allemaal doet. Zo ongelooflijk, lekker rauw en zo. Vorig jaar trad hij nog op in New York tijdens een optreden. Dat ging een beetje tegen meneer Trump in. Ik heb vandaag voor de tweede keer al Trump genoemd. Dat gaat niet goed hoor. Nee. Wat een lul van een vent. We hebben nog twee platen te gaan. Dan zitten we weer op voor deze show, voor deze zondag. Ik ben aan de ene kant een beetje blij dat ik weer radioprogramma's kan maken. En mijn studio was namelijk bloedheet afgelopen zomer. Het was echt niet om uit te houden hier. En de volgende is van Pat Benatar. Een hitparadenotering Invisible.
1: Oké, laat hem maar los. Hey, de leeuw. Je mag hem haaien.

0: jaar daarvoor had ze een nummer 1 hit met Love is a Battlefield. 1984 was dat. Toen kwam er nog een single uit We Belong. En daarna Invincible in 1985. Daar had ze wat minder succes mee. Maar ze heeft eigenlijk maar 4 platen uitgebracht in Nederland. Tenminste, die een top 40 notering werden. Pat Benatar. Nou, die blijft wel bekend, dacht ik zo. Hey, bedankt voor het luisteren. Het zit er weer op voor deze zondagavond. Zo dadelijk nog veel meer leuke programma's bij Radio Amerika. Ik ben er volgende week weer. Hey, doei!
1: Hey, de leeuw. Hij brult van muziek.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Op Google Maps is de naam van het Ontario-meer Lake Ontario gewijzigd in Amerika-meer Lake America. Dit is alleen voor Amerikaanse gebruikers te zien. In Canada wordt de echte naam nog weergegeven en in de rest van de wereld laat Google Maps 2 namen zien voor dit grensmeer tussen de VS en Canada. Het Witte Huis heeft verheugd gereageerd op de actie van Google Maps, die ingegeven is door een decreet van de Amerikaanse president Trump. De in de VS gedetineerde ex-president van Venezuela Maduro heeft vanuit de gevangenis foto's gedeeld. Hij noemt het een klein geschenk van liefde en hoop voor zijn kleinkinderen en andere aanhangers. Maduro werd in januari door een Amerikaans commando vanuit Venezuela ontvoerd en naar New York gebracht, op beschuldiging van drugsmokkel en het in gevaar brengen van de nationale veiligheid. De automobilist die gisteren betrokken was bij het dodelijke ongeval met een 82-jarige fietser in Os, heeft zich bij de politie gemeld. Het betreft een 30-jarige man uit Vinkel, een dorp bij 's-Hertogenbosch. De man was na de aanrijding doorgereden en zijn auto werd later uitgebrand teruggevonden. Hij zit nu vast en de politie doet onderzoek naar de precieze toedracht van het dodelijke ongeluk. De steekpartij bij Amsterdam Centraal van zaterdagavond was live te zien op het sociaal medium kanaal TikTok. De politie heeft de beelden bevestigd. Hierin lijkt een escalerende ruzie tussen een TikToker met een groep mannen de aanleiding te zijn van de steekpartij. Bij het incident raakten 3 personen gewond. De aangehouden verdachte is een 43-jarige man uit Naarden. Hij raakte zelf ook gewond en ligt nog in het ziekenhuis. Het weer, half tot zwaar bewolkt. In de nacht buien en onweer, met aan de kust plaatselijk windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Morgen wordt het wisselvallig bij 20 graden. Tot zover het radionieuws.

Sonny Kennedy. Ravazzi bestaat binnenkort 45 jaar. En dat wordt gevierd in het Paard in Den Haag. Aan de Prinsengracht nummer 12. Mis het jubileumconcert van Ravazzi niet. 23 september in Den Haag.

Spotify en was meteen verliefd op de tekst en de mooie mix van Nederlandstalig en Portugees, Bas Kok en Cordero. Latin Radio, sorry.

En je gaat hem vaker hier horen bij Latin Radio Exotic Energy. Ik heb een leuke uitgangstip voor je. Doe je hem alvast in je agenda. Een groot salsa festival 6, 7 en 8.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Op een provinciale weg bij Dokkum is bij een botsing tussen een lijnbus en een motor de bestuurder van de motor overleden. Het ongeluk gebeurde rond 4 uur vanmiddag. De chauffeur van de bus van het bedrijf Q-Bus raakte licht gewond. Het voertuig ligt half in de rivier en duikers zoeken naar mogelijke slachtoffers, omdat er wellicht passagiers in zaten. De politie heeft de N361 in beide richtingen afgesloten. De kapitein en bemanning van de veerboot die vanmiddag voor de kust van Cyprus is gezonken, zijn gearresteerd. Kort na het vertrek van de katamaran van Noord-Cyprus naar Turkije sloeg het vaartuig om onbekende reden om. De meeste van de in totaal 267 opvarenden konden worden gered, maar 8 mensen zijn verdronken en 17 anderen worden nog vermist. Op Google Maps is de naam van het Ontario-meer, Lake Ontario, gewijzigd in Amerika-meer, Lake America. Dit is alleen voor Amerikaanse gebruikers te zien. In Canada wordt de echte naam nog weergegeven en in de rest van de wereld laat Google Maps 2 namen zien voor dit grensmeer tussen de VS en Canada. Het Witte Huis heeft verheugd gereageerd op de actie van Google Maps, die ingegeven is door een decreet van de Amerikaanse president Trump. De in de VS gedetineerde ex-president van Venezuela Maduro heeft vanuit de gevangenis foto's gedeeld. Hij noemt het een klein geschenk van liefde en hoop voor zijn kleinkinderen en andere aanhangers. Maduro werd in januari door een Amerikaans commando vanuit Venezuela ontvoerd en naar New York gebracht, op beschuldiging van drugsmokkel en het in gevaar brengen van de nationale veiligheid. Het weer, half tot zwaar bewolkt. In de nacht buien en onweer, met aan de kust plaatselijk windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Morgen wordt het wisselvallig bij 20 graden. Tot zover het radionieuws.

Iedere zaterdagochtend vanaf 10 uur maak jij een reis door de muzikale jaartellingen. Klinkende klassiekers. Een programma met het beste uit 40 jaar popmuziek. De 12 Inch, de Tweeluik en Mohammed K. Klinkende klassiekers. Iedere zaterdagmorgen van 10 tot 12. Hier op Radio Amerika, Rotterdam.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De uitvaart van de voormalige Noorse koning Harald zal op woensdag 9 september in de Dom in Oslo plaatsvinden, zo heeft het paleis bekendgemaakt. Bij de plechtigheid zullen naar verwachting vele staatshoofden en regeringsleiders aanwezig zijn. Burgers kunnen vanaf aanstaande dinsdag langs de kist lopen in de paleiskapel om afscheid te nemen van de vorige week vrijdag op 89-jarige leeftijd overleden vorst. De Amsterdamse burgemeester Halsema pleit voor maatregelen om de overlast van het groeiende aantal daklozen in de grote steden terug te dringen. Het kabinet moet de geestelijke gezondheidszorg verbeteren en het arbeidsmigratiebeleid aanpassen. Ze noemt in het programma Buitenhof de beslissing van het vorige kabinet om werkgevers het recht te geven loon van migranten in te houden in ruil voor huisvesting desastreus. Bij ontslag worden deze mensen meteen dakloos, maar ze blijven wel in Nederland om weer werk te vinden. Op een provinciale weg bij Dokkum is bij een botsing tussen een lijnbus en een motor de bestuurder van de motor overleden. Het ongeluk gebeurde rond 4 uur vanmiddag. De chauffeur van de bus van het bedrijf Q-Bus raakte licht gewond. Het voertuig ligt half in de rivier en duikers zoeken naar mogelijke slachtoffers, omdat er wellicht passagiers in zaten. De kapitein en bemanning van de veerboot die vanmiddag voor de kust van Cyprus is gezonken, zijn gearresteerd. Kort na het vertrek van de katamaran van Noord-Cyprus naar Turkije sloeg het vaartuig om onbekende reden om. De meeste van de in totaal 267 opvarenden konden worden gered, maar 8 mensen zijn verdronken en 17 anderen worden nog vermist. Het weer, half tot zwaar bewolkt. In de nacht buien en onweer, met aan de kust plaatselijk windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Morgen wordt het wisselvallig bij 20 graden. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Vanavond wordt de laatste aflevering van het programma Zomergasten uitgezonden. Presentator Janine Abbring interviewt de psychiater Jim van Os. Zomergasten ging in 1988 van start en is nu na 38 jaar door de publieke omroep uit de programmering gehaald vanwege bezuinigingen en teruglopende kijkcijfers. Het was een iconisch 3 uur durend programma waarin gasten aan de hand van hun favoriete film- en televisiefragmenten hun kijk op de wereld deelden. De te lage geluidsweringsschermen bij woonwijken langs de A27, A28 en A12 bij Utrecht worden voorlopig niet vervangen. Het plan van het kabinet om de A27 bij Amelisweert te overkappen en ook hogere geluidsschermen te plaatsen strandde bij de Raad van State vanwege de te hoge stikstofuitstoot. En infrastructuurminister Karremans heeft nu aan RTV Utrecht bevestigd dat het gereserveerde geld naar een ander project gaat. De uitvaart van de voormalige Noorse koning Harald zal op woensdag 9 september in de Dom in Oslo plaatsvinden, zo heeft het paleis bekendgemaakt. Bij de plechtigheid zullen naar verwachting vele staatshoofden en regeringsleiders aanwezig zijn. Burgers kunnen vanaf aanstaande dinsdag langs de kist lopen in de paleiskapel om afscheid te nemen van de vorige week vrijdag op 89-jarige leeftijd overleden vorst. De Amsterdamse burgemeester Halsema pleit voor maatregelen om de overlast van het groeiende aantal daklozen in de grote steden terug te dringen. Ze noemt in het programma Buitenhof de beslissing van het vorige kabinet om werkgevers het recht te geven loon van migranten in te houden in ruil voor huisvesting desastreus. Het weer half tot zwaar bewolkt. In de nacht buien en onweer, met aan de kust plaatselijk windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Tot zover het radionieuws.

Waar je ook bent, op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De brandweer zal de brand in het hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen niet blussen, maar gecontroleerd laten uitbranden. Hierdoor zal de rookoverlast voor de omwonenden nog dagen duren. De brand woedt sinds zaterdag in een transformator van netbeheerder Tennet. Blussen met water of schuim is volgens de brandweer niet mogelijk. De Franse douane heeft aan de grens met Spanje een Nederlandse vrachtwagen met ruim 800 kilo cocaïne onderschept. Volgens het Franse OM is het een van de grootste drugsvangsten van dit jaar. De illegale lading werd ontdekt op de A9 bij Perpignan. De marktwaarde van de vangst wordt geschat op ruim 40 miljoen euro. Het is niet bekend of de Nederlandse chauffeur op de hoogte was van de lading. Vanavond wordt de laatste aflevering van het programma Zomergasten uitgezonden. Presentator Janine Abbring interviewt de psychiater Jim van Os. Zomergasten ging in 1988 van start en is nu na 38 jaar door de publieke omroep uit de programmering gehaald, vanwege bezuinigingen en teruglopende kijkcijfers. Het was een iconisch 3 uur durend programma, waarin gasten aan de hand van hun favoriete film- en televisiefragmenten hun kijk op de wereld deelden. De te lage geluidsweringsschermen bij woonwijken langs de A27, A28 en A12 bij Utrecht worden voorlopig niet vervangen. Het plan van het kabinet om de A27 bij Amelisweert te overkappen en ook hogere geluidsschermen te plaatsen strandde bij de Raad van State vanwege de te hoge stikstofuitstoot. En infrastructuurminister Karremans heeft nu aan RTV Utrecht bevestigd dat het gereserveerde geld naar een ander project gaat. Het weer, half tot zwaar bewolkt. In de nacht buien en onweer, met aan de kust plaatselijk windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Tot zover het radionieuws.

dicht. Kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De brandweer zal de brand in het hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen niet blussen, maar gecontroleerd laten uitbranden. Hierdoor zal de rookoverlast voor de omwonenden nog dagen duren. De brand woedt sinds zaterdag in een transformator van netbeheerder Tennet. Blussen met water of schuim is volgens de brandweer niet mogelijk. De Franse douane heeft aan de grens met Spanje een Nederlandse vrachtwagen met ruim 800 kilo cocaïne onderschept. Volgens het Franse OM is het een van de grootste drugsvangsten van dit jaar. De illegale lading werd ontdekt op de A9 bij Perpignan. De marktwaarde van de vangst wordt geschat op ruim 40 miljoen euro. Het is niet bekend of de Nederlandse chauffeur op de hoogte was van de lading. Vanavond wordt de laatste aflevering van het programma Zomergasten uitgezonden. Presentator Janine Abbring interviewt de psychiater Jim van Os. Zomergasten ging in 1988 van start en is nu na 38 jaar door de publieke omroep uit de programmering gehaald, vanwege bezuinigingen en teruglopende kijkcijfers. Het was een iconisch 3 uur durend programma, waarin gasten aan de hand van hun favoriete film- en televisiefragmenten hun kijk op de wereld deelden. De te lage geluidsweringsschermen bij woonwijken langs de A27, A28 en A12 bij Utrecht worden voorlopig niet vervangen. Het plan van het kabinet om de A27 bij Amelisweert te overkappen en ook hogere geluidsschermen te plaatsen strandde bij de Raad van State vanwege de te hoge stikstofuitstoot. En infrastructuurminister Karremans heeft nu aan RTV Utrecht bevestigd dat het gereserveerde geld naar een ander project gaat. Het weer, half tot zwaar bewolkt. In de nacht buien en onweer, met aan de kust plaatselijk windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Tot zover het radionieuws.

Mario bent. Op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis lang uit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het Amerikaanse leger heeft doelen op het Iraanse eiland Larak in de straat van Hormuz aangevallen. Volgens de VS zou Iran het eiland willen gebruiken als lanceerbasis voor raketten met zeemijnen. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat er bij de aanval doden en gewonden zijn gevallen en kondigt vergelding aan. Het zijn de eerste Amerikaanse aanvallen sinds weken. In Nepal zitten na de overstroming nog honderden mensen vast in tunnels van ondergrondse waterkrachtcentrales. De reddingsdiensten kunnen hen moeilijk bereiken vanwege het vele puin. Inmiddels zijn de autoriteiten ook begonnen met het tijdelijk begraven van de honderden niet geïdentificeerde slachtoffers van de ramp. Van de lichamen wordt DNA afgenomen, zodat de identiteit van de overledenen later nog kan worden vastgesteld. De Franse douane heeft aan de grens met Spanje een Nederlandse vrachtwagen met ruim 800 kilo cocaïne onderschept. Volgens het Franse OM is het een van de grootste drugsvangsten van dit jaar. De illegale lading werd ontdekt op de A9 bij Perpignan. De marktwaarde van de vangst wordt geschat op ruim 40 miljoen euro. Het is niet bekend of de Nederlandse chauffeur op de hoogte was van de lading. En uit vogelpark Avifauna in Alphen aan de Rijn zijn zondagavond 3 mara's ontsnapt. 2 van deze grote Zuid-Amerikaanse cavia-achtige knaagdieren zijn inmiddels op verschillende plaatsen in de gemeente weer teruggevonden. Een derde is nog spoorloos. De politie heeft de zoekactie gestaakt en waarschuwt het dier niet zelf te vangen, maar direct 112 te bellen. Het weer, bewolkt met buien en onweer. Aan de kust windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Het blijft deze week wisselvallig met middagtemperaturen rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het Amerikaanse leger heeft doelen op het Iraanse eiland Larak in de straat van Hormuz aangevallen. Volgens de VS zou Iran het eiland willen gebruiken als lanceerbasis voor raketten met zeemijnen. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat er bij de aanval doden en gewonden zijn gevallen en kondigt vergelding aan. Het zijn de eerste Amerikaanse aanvallen sinds weken. In Nepal zitten na de overstroming nog honderden mensen vast in tunnels van ondergrondse waterkrachtcentrales. De reddingsdiensten kunnen hen moeilijk bereiken vanwege het vele puin. Inmiddels zijn de autoriteiten ook begonnen met het tijdelijk begraven van de honderden niet geïdentificeerde slachtoffers van de ramp. Van de lichamen wordt DNA afgenomen, zodat de identiteit van de overledene later nog kan worden vastgesteld. De Franse douane heeft aan de grens met Spanje een Nederlandse vrachtwagen met ruim 800 kilo cocaïne onderschept.